0: donderdag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
2: Now listen,

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.
3: You know, some people just don't realize that, you know, when it's real, you know, it don't go bad. It just gets better.

Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. Britse tieners zeggen beter te slapen en zich beter te voelen door beperkingen op het gebruik van sociale media. Dat blijkt uit een proef van de Britse overheid. Vooral een blokkade van apps in de avond werkte goed. Een volledig verbod verbeterde de concentratie, maar zorgde ook voor meer sociale problemen bij jongeren. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En dan het weer. Het blijft nog lang zomers warm vanavond. In het oosten kan lokaal een bui vallen. De noordoostenwind neemt af naar zwak tot matig aan de kust en de minimumtemperatuur ligt tussen 15 en 19 graden. Morgen ook weer zonnig en warm, mogelijk lokaal dan een onweersbui. Dan wordt het aan de kust zo'n 22 en in het zuiden 31 graden. En tot zover het nieuws.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: Media.
1: Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aard Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.
2: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag.

0: zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en TBS met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En dan het weer. Het blijft nog lang zomers warm vanavond. In het oosten kan lokaal een bui vallen. De noordoostenwind neemt af naar zwak tot matig aan de kust en de minimumtemperatuur ligt tussen 15 en 19 graden. Morgen ook weer zonnig en warm, mogelijk lokaal dan een onweersbui. Dan wordt het aan de kust zo'n 22 en in het zuiden 31 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de Flevo.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening muziek.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 5:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. Britse tieners zeggen beter te slapen en zich beter te voelen door beperkingen op het gebruik van sociale media. Dat blijkt uit een proef van de Britse overheid. Vooral een blokkade van apps in de avond werkte goed. Een volledig verbod verbeterde de concentratie, maar zorgde ook voor meer sociale problemen bij jongeren. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel

0: bui vallen. De noordoostenwind neemt af naar zwak tot matig aan de kust en de minimumtemperatuur ligt tussen 15 en 19 graden. Morgen ook weer zonnig en warm, mogelijk lokaal dan een onweersbui. Dan wordt het aan de kust zo'n 22 en in het zuiden 31 graden. En tot zover het nieuws.
1: U luistert naar de Flevo Zie

0: Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aart Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.
1: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.vevozieke.nl.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Stil eens.
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De aanhoudende droogte zorgt voor steeds strengere maatregelen in het oosten van het land. Naast een deel van Gelderland hebben nu ook meer waterschappen een onttrekkingsverbod ingesteld. Dat betekent dat inwoners en bedrijven hier geen water meer uit sloten, beken en rivieren mogen pompen. Door de lage waterstand in de rivieren kan ook een aantal pontjes niet meer varen. Zo zijn op de Waal en de IJssel meerdere pontverbindingen uitgevallen. Grote bosbranden net ten zuiden van Parijs zijn intussen onder controle, al is het vuur nog niet helemaal uit. De Franse politie heeft in het onderzoek 6 mensen opgepakt op verdenking van brandstichting. Opvallend is dat een van de arrestanten zelf lid is van de vrijwillige brandweer. Deze gaf toe de brand te hebben aangestoken. Acteur Kees Gil is plotseling overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil was vanaf de jaren 90 te zien in tientallen Nederlandse films en series. Zijn grote doorbraak bleef hij in 2004 met zijn hoofdrol in de bioscoophit Simon. Daarnaast was hij jarenlang door als vaste stem van RTL 5. Kees Gil laat 2 kinderen achter. En in de Verenigde Staten is een grote uitbraak van een hardnekkige darminfectie gaande. Duizenden mensen kampen inmiddels met klachten van explosieve diarree. Gezondheidsdiensten tasten nog in het duister over de exacte oorzaak en de manier waarop het virus of de bacterie zich verspreidt. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we de 25 graden aan. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperatuur.

0: naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

vloek. Ik weet dat ik altijd te laat kom. Mijn ontbijt begint te eten in de avond. Maar ik leef voor jou en jij ziet.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Donald Trump heeft de druk op Iran gisteravond flink opgevoerd. In een interview met Fox News dreigt hij de aanvallen uit te breiden naar elektriciteitscentrales en bruggen. Volgens Trump worden deze vitale doelen volledig platgelegd als Teheran niet terugkeert naar de onderhandelingstafel. De douane schroeft de controles op sigarettensmokkel flink op. Dit jaar is er al een recordhoeveelheid van 106 miljoen illegale sigaretten onderschept. Volgens de douane is tabaksmokkel door de hoge accijnzen in ons land een goudmijn geworden voor criminelen. De aanhoudende droogte zorgt voor steeds strengere maatregelen in het oosten van ons land. Naast een deel van Gelderland hebben nu ook meer waterschappen een onttrekkingsverbod ingesteld. Dat betekent dat inwoners en bedrijven hier geen water meer uit beken, sloten en rivieren mogen pompen. Door de lage waterstand in de rivieren kan een aantal pontjes ook niet meer varen. Zo zijn op de Waal en de IJssel meerdere pontverbindingen uitgevallen. En in de Verenigde Staten is een grote uitbraak van een hardnekkige darminfectie gaande. Duizenden mensen die hebben te maken met klachten van explosieve diarree. Gezondheidsdiensten tasten nog in het duister over de exacte oorzaak en de manier waarop het virus of de bacterie zich verspreidt. De staat Michigan is met ruim 2600 gevallen het hardst getroffen, gevolgd door New York. Uit voorzorg wordt Amerikanen geadviseerd om groente en fruit extra goed te wassen en voorlopig even geen frambozen te eten. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we de 25 graden aan. Vanmiddag worden tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot wel 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Donald Trump heeft de druk op Iran gisteravond flink opgevoerd. In een interview met Fox News dreigt hij de aanvallen uit te breiden naar elektriciteitscentrales en bruggen. Volgens Trump worden deze vitale doelen volledig platgelegd als Teheran niet terugkeert naar de onderhandelingstafel. De douane schroeft de controles op sigarettensmokkel flink op. Dit jaar is er al een recordhoeveelheid van 106 miljoen illegale sigaretten onderschept. Volgens de douane is tabaksmokkel door de hoge accijnzen in ons land een goudmijn geworden voor criminelen. De aanhoudende droogte zorgt voor steeds strengere maatregelen in het oosten van ons land. Naast een deel van Gelderland hebben nu ook meer waterschappen een onttrekkingsverbod ingesteld. Dat betekent dat inwoners en bedrijven hier geen water meer uit beken, sloten en rivieren mogen pompen. Door de lage waterstand in de rivieren kan een aantal pontjes ook niet meer varen. Zo zijn op de Waal en de IJssel meerdere pontverbindingen uitgevallen. En in de Verenigde Staten is een grote uitbraak van een hardnekkige darminfectie gaande. Duizenden mensen die hebben te maken met klachten van explosieve diarree. Gezondheidsdiensten tasten nog in het duister over de exacte oorzaak en de manier waarop het virus of de bacterie zich verspreidt. De staat Michigan is met ruim 2600 gevallen het hardst getroffen, gevolgd door New York. Uit voorzorg wordt Amerikanen geadviseerd om groente en fruit extra goed te wassen en voorlopig even geen frambozen te eten. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we de 25 graden aan. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot wel 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
2: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden...

0: En ik zou zeggen, welkom bij de Pleister op de Wonden. Mijn naam is Truus.
1: Ja, dat wil ik net zeggen, dat is je naam dan.
0: Dat komt eraan.
1: Ja, wat is mijn naam dan?
0: Nou, dat is Jan.
1: Nee, ik doe de techniek vandaag.
0: Lekker ouderwets, hè? Jan en Truus.
1: Ja. Maar ik doe de techniek vandaag en jij mag de presentatie in handen houden.
0: Ja, ja. Maar in elk geval, we gaan het eerste half uurtje een country draaien. En dan vertellen we wat over de artiesten. En dan aan de 8:30 hebben we een heerlijke plaatjes uitgezocht, of nummers uitgezocht, waar we even een half uurtje naar kunnen luisteren. Want onze verzoekjes op Hazel is gezellig op vakantie. En dan het tweede uurtje hebben we cabaret. En dan omlijst met Nederlands product.

Na het afronden van de middelbare school verhuisde het duo naar Nashville om een muzikale carrière te beginnen als Maddie en Ty. In 2014 heeft Big Machine Records de naam Dot Records nieuw leven ingeblazen. Maddie en Ty die werden in juni 2014 de eerste ondertekenaars van een contract bij het label. We gaan luisteren naar Curl in the Country Zone.

En dan gaan we verder met Krent en Forsyth. Dominique Krent en Julie Forsyth waren van oorsprong beide lid van de Britse popgroep Kais en Dolls. De popgroep werd in 1974 opgericht als tegenhanger van ABBA. De Kais en Dolls viel in 1985 uiteen, waarna Krent en Forsyth een duo vormden. Ze hadden nog enkele hits met countrynummers in de jaren na. Julie die schreef en componeerde daarnaast het nummer Co voor de Schotse zanger Scott Fitzgerald en die behaalde er een tweede plaats mee op het Eurovisie Songfestival in 1988. In 1989 trouwden Forsyth en Krent en in 2011 vierden ze hun 25-jarig jubileum. Traden in 2000 op bij de Toppers in Concert 2013 en samen met hun dochter Sophie Krent tijdens de Toppers in Concert 2017 Wild West Thuis Best. We gaan luisteren naar Somewhere Between.

Ricky Skeks die werd geboren op 18 juli 1954 in Cordell in de staat Kentucky. Hier luisterde hij naar hoe zijn ouders zongen en nam hij de countrymuziek in zich op, die door het radiostation WCCKI werd uitgezonden. Toen hij 5 jaar oud was, speelde hij op uitnodiging van Bill Monroe mandoline in de tv-uitzending van Flat & Scruggs. Toen hij 7 was, speelde hij inmiddels ook viool en gitaar. In 1969 imiteerde hij met Keith Whitley de muziek van de Stanley Brothers in de East Kentucky Mountain Boys. Nadat ze een jaar later Ralph Starley opzochten, besloot die hen allebei op te nemen in zijn begeleidingsband, Clint's Mountain Boys. Hier bleef hij tot 1974. In 1980 verhuisde Skeks naar Nashville en in 1982 werd hij uitgenodigd om te spelen in het programma van de Grand Ole Opry. In de jaren 90 werd hij presentator van de tv-zender The Nashville Network en hij was daarnaast wekelijks te horen in Simple Life with Ricky Skeks via 400 radiozenders in de Verenigde Staten en 29 andere landen. In 1997 richt hij dan zijn eigen label op. We gaan luisteren naar Hummingbird.

0: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden.
1: Texas Renegade, dat was een Nederlandse countryband die in 1998 werd opgericht. En bekend stond om hun authentieke country geluid, soms met een mix van rock. Hoewel er ook een Amerikaanse countryband, een swingband uit Texas met dezelfde naam actief is. En het kon verwijzen naar de Jeep Renegade of een Nederlands militaire regeling. Renegade, de bestekend regeling, afhankelijk van de context. De Nederlandse Texas Renegade bestond uit Jeroen van Wely op zang, Peter van de Heuvel gitaar en Bert Vreuls op de pedalsteel. Ze bracht albums uit zoals Roots en Lone Star Curl. Maar wij gaan luisteren naar Cowboys of the 90s.

Duo De Ringer bestaat uit Aljo en Janetta. Een duo in het dagelijks leven en ook een duo op het podium. Country op een gezellige, ontspannen manier brengen is de hoofdmoot. Twee mensen met unieke stemmen die harmonieus bij elkaar passen. We gaan luisteren naar Duo De Ringer met We're the Ready for the Country.

De Carpenters, dat was een muziek- en zangduo in de jaren 70 van de vorige eeuw. Het duo bestond uit broer en zus Richard en Karen Carpenter. Ze braken in 1970 door met hun vertolking van Burt Bacharach's nummer Close to You. Deze single die stond 4 weken op deze plaats in de Amerikaanse hitparades. Hun volgende single, We Are Only Just Begun, behaalde de 2e positie en werd dus de 2e grote hit voor ze. Een reeks van hits volgde in de jaren 70. Om hun albums te promoten traden de Carpenters zeer veel op, zowel tijdens tournees als tijdens televisieshows. Hoewel de echt grote hits verder uitbleven, scoorden ze in 1978 nog een hit met Sweet Sweet Smile. Medio jaren 70 begon het intensieve optreden en gebrek aan vrije tijd hun tol te eisen. Karen die leed aan anorexia nervosa en Richard raakte verslaafd aan de metacarbolon. Deze gebeurtenissen leidden tot het einde van de live optredens van het duo in 1978. In 1981 kwam het duo weer samen toen Richard van zijn verslaving was genezen. Op 4 februari 1983, op 32-jarige leeftijd, kreeg Karen een hartstilstand. En op 12 oktober 1983 kregen de Carpenters nog een ster op de Walk of Fame in Hollywood. We gaan luisteren naar For All We Know.

0: dan nu een greep uit de muziekkast.
1: Ja, en we beginnen met eigenlijk een nummer uit de coronatijd. Hè, van Oersie Miranda, een lerares uit Almere. En die gaat de virtuele knuffel zingen. En daarna 2000 Miles van Nick en Simon.

0: Ja, ik vond het wel een leuk nummer, maar het is nog lang geen kerst, hè? Dus we moeten nog aan de zomer beginnen. Nou ja, zomer beginnen.
1: Maar we zijn nee, over de helft, stuk, hoor.
0: Ja, we zijn over de helft. Voordat we het weten hebben we allemaal weer die kerstboom staan. Maar goed, we gaan verder met Henk Wijngaard met Breng mij naar huis. En de Dutch Swit College Band met Big Bad Bill.

koffie aan, een broodje en hij zei: bedankt mijn vriend, ben jij alleen en past er iemand bij? Ik hang mijn

Zo, als je het maar weet. He? We gaan verder met Corrie Konings met Ik hoor nog je stem. En Boudewijn de Groot met Het land van Maas en Waal.

Ja, en dan ben ik ook een heel oudje, want daar hebben we zo'n CD in de kast ook staan. Ja, van de Jumping Jewels, Africa. En daarna Heart of Stone van Anita Niedermeyer.

Tot aan het nieuws gaan we draaien Wieteke van Dort met Nina Bobo. En daarna Corrie Brokken met Milord. En ik zou zeggen, tot na het nieuws.

Nou, kom je, Lord. Lach eens tegen me. Nee, dat is niks. Kom, probeer het nou. Zo is beter. Zie je nou wel. Kom, lach maar, Milord. Kom.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Amsterdamse politie heeft gisteravond een grote actie gehouden tegen mensenhandel in en rond de Wallen. Daarbij zijn meerdere mensen aangehouden. De politie voerde onder andere een actie uit op het Oude Kerksplein en op de ouderzijds Achterburgwal. Er zijn gebieden waar prostituees achter de ramen staan. Het is niet bekend hoeveel mensen zijn aangehouden. Donald Trump heeft de druk op Iran gisteravond flink opgevoerd. In een interview met Fox News dreigt hij de aanvallen uit te breiden naar elektriciteitscentrales en bruggen. Volgens Trump worden deze vitale doelen volledig platgelegd als Teheran niet terugkeert naar de onderhandelingstafel. De douane schroeft de controles op sigarettensmokkel flink op. Dit jaar is er al een recordhoeveelheid van 106 miljoen illegale sigaretten onderschept. Volgens de douane is tabaksmokkel door de hoge accijnzen in ons land een goudmijn geworden voor criminelen. En een proef in Arnhem om mensen met probleemschulden te helpen is een groot succes. De gemeente loste in de wijk Immelo de schulden af van 40 gezinnen, waarna de bewoners intensieve begeleiding krijgen. Vanwege de goede resultaten wordt het project nu uitgebreid naar zeker nog eens 100 andere huishoudens. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we al de 25 graden aan. Vanmiddag opnieuw tropisch warme temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
2: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden.

0: En welkom bij ons tweede uurtje van de Pleister op de Wonden. Mijn naam is Truus.
1: En mijn naam is Jan.
0: En we hebben straks nog wat cabaret. Dat omlijst met Nederlands product. En als laatste half uurtje de artiesten van de avond.
1: Tickets.
0: Ja, daar ga ik wat over vertellen.
1: Ja, leuk.
0: Ja. En ja, jij, daar draai
1: ik
0: jij
1: ga met plezier draaien.
0: Ja, ja, oh, goed zo. Maar we gaan beginnen eigenlijk met het regenboogmeisje van Lisa Lewis.
1: Lewis, ja.
0: En daarna Marco Schoutmaker met Wat zou ik daarvoor moeten doen?
1: We zullen het af.

0: Kabare Festival.
1: Ja, Jan, en dat is echt jouw pakje, Jan.
2: Ja, ik moet wat te vertellen hebben.
1: Ja, natuurlijk, natuurlijk. Maar ik weet dat je heel veel cabaret hebt, dus. Laat dat ook aan jou over.
2: Ik vind het altijd leuk als er echt leuke conferences zijn. En, ik heb het van Fons Jansen te pakken genomen. En dat is de elektricijn.
1: Nou, ik ga er naar luisteren. Ik hoor het wel.
3: Ik ben elektricijn in kerkelijk verband. Ik werk zowel voor de dominee als voor de deken. Ik ben zelf niet vroom. Ik zeg naar de kerk gaan, dat is geen kunst. Maar eroverheen klimmen. Voor mij zijn alle geloven hetzelfde hoor. Bij de ene de sacristie heet, heet bij de andere de Montessori-kamer. Maar dan mag u het voor mij evangelisch noemen of Luthers of Nederduits of Rooms. In de grond van de zaak is het allemaal Philips en Unilever. Ja, maar zeggen de Roomsen dan, de protestanten hebben een geloof van het jaar 1517 en wij hebben een geloof van het jaar 0. Oh. Ja, dan zeggen ze tegen mij, jij als heiden hebt geen verklaring voor het feit dat Petrus op het water kon lopen.

Nou, het wordt uitgezocht in het waterloopkundig laboratorium. Oh, mensen, neem nou de secten, neem nou al die secten. Dat is toch lood om oud ijzer. Er staan er toch een ene, twee Engelse hormonen voor je deur. Nou. En de vrijmetselarij, heb je dat hier ook? Ook een asociale beweging, hoor. Ene helft zit in de loge, andere helft metselt zijn eigen de beroerte. En een of de humanisten, dat zijn die mensen die geloven dat ze niks geloven. Ja, die zeggen gewoon, er is niks. Wat ik vraag wel eens, is er wat? Zeggen ze, nee, er is niks. Nou, het eerste van het hele zootje is voor mij nog de Anglikanen. Anglikanen. Met die bisschop Robinson, die boekjes schrijft. Ik zeg, nou, die man zijn schoenen zijn prima, maar die moet niet gaan schrijven. Nee, een goede naam heb je in schoenen, dan kan je nog niet schrijven, hoor. Zo'n man denkt, Molière heb het ook gedaan, dus vooruit maar.

0: gisteren werd ik nog opgebeld door de deken. Ze hebben hier een hele moderne deken. Ze hebben hier een elektrische deken. Hebben ze hier aan. Gewoon een hele aardige man, daar kan je gewoon mee praten, niet?
1: Het is net een mens, zal ik maar zeggen. Wel.
0: Nou, ik heb al menig karreweitje voor hem opgeknapt, want heb achter in de kerk heb die twee van die stenen tafelen staan met de 10 geboden erop, onder de spinnerag. Want ik zeg nog, is de huishoudster niet genegen de 10 geboden te onderhouden? Hij zei, ja, ze zijn te zwaar, ze kunnen ze niet voor zijn plaats krijgen. Ik zei, dan moet u de 10 geboden verlichten. Hij zei, ze staan te laag. Ik zeg, dan moet u de 10 geboden opheffen. Oh, maar dat komt feitelijk ook weer niet hoor, want er stond er boven eigenlijk feitelijk een gouden kastje met reliquieën. Reliquieën. Ja, de deken zegt tegen mij, je weet nog ineens wat reliquieën zijn. Ik zeg, oh nee. Ik zeg, dat zijn losse onderdelen van heiligen. Nou, die deken belt mij dus op. Hè? En hij zegt tegen mij, elektricijn, moet je luisteren. Hij zegt, als ik op de preekstoel sta, dan staat er geen licht op. Dus ik zeg meteen, wat er dan wel op staat, slaat dat wel eens door. Weet je wel? Nou, dan ging er bij de deken een lampje branden. Hè? Ik zei, nou, kom gerust niet kijken hoor. Als elektricijn bij de Roomse hapje blijft lopen. Ja. Ik zeg, voor de oorlog waren jullie veel te sterk geïsoleerd. Ik zeg, en nou hebben jullie weer kortsluiting. Hij zegt, waar dan? Ik zeg, in de leiding. Nou kom ik weer net bij de dominee vandaan. Hè. Hele dominee in paniek. Geluidsinstallatie in de poeier. Hij zegt, elektricijn, heb je mijn laatste preek gehoord? Ik zeg, dominee, ik hoop het. Nee, maar mijn eigen schoonzuster is van de gedeformeerde kerk. Schoonzuster is zelf ook zwaar gedeformeerd. Die gaat nog wel eens bij hem luisteren, maar die zegt ook, nou, ik zou het evangelie nog wel begrijpen als hij het me niet elke keer uitlee. Nou, wat was er nou met die geluidsinstallatie aan de hand? Er zit een galm in, hè? Er zit een galm in. Ja. Stond hij op de kansel. En dan zei hij van, wat moeten wij doen? Deugd of zonde, zonde, zonde, zonde, zonde. Ik zal het je sterker vertellen. Hoe de elektronica kan leiden tot zedelijk misverstand. Een weekje later staat hij op dezelfde kansel. En dan stelt hij bij wijze van spreken, zal ik maar zeggen, de vraag. Is overspel natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk? Ik zeg, van mij mag u het zo laten, maar u krijgt er last mee, hoor. Ja, dat kan schade aan zielen van derden worden. Hij zegt, ja, elektricijn, ik heb het hele apparaat uiteengenomen. Ik heb het in elkaar gezet. Ik hou geen schroefje over. Ik zeg, nee, geen moer, dat zie je nou. Ik zeg, maar we kunnen het wel verhelpen, dominee. Daartoe gaan wij even de werkelijkheid nabootsen. Hij zegt, hoe bedoel je dat, de werkelijkheid nabootsen? Ik zeg, nou, gewoon. Ik zeg, u gaat op de kansel preken en ik ga ondertussen naar de knoppen. Mevrouw, hij heeft twee zinnen gepreekt. Hij heeft twee zinnen gepreekt. Ik zeg, haal het er maar mee op. Ik zie het al op de meter. Ik zeg, als u preekt, maakt u geen contact met de aarde. Ik zeg, wil u nou zo'n advies hebben van een vakman? Vakmanschap is meesterschap, dat weet je waar. Zeg, weet je wat er in jullie kerken te veel zit, dominee? Verdeelstekkers. Kunnen jullie even zo vrolijk nog wat leren van de vijand in Rome? Want die pleurt alles op één centrale. Wat zegt u? Als die doorslaat, tast iedereen in het duister. Nou, op u gelijk. Sorry.
2: Muziek. Het was me er ook een, hè? Onze Fons Jansen.
3: Ja, die was echt schitterend.
2: Ja, prachtig. Hé, hey, we gaan verder met Suzanne Freek met Goud.
3: Hoe we?
2: En daarna Rutger van Barneveld met Helena 2.0.
4: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht

En voordat we naar de artiesten van de avond gaan, gaan we nog even naar Mart Hoogkamer met X-Paar Centen en Jannes met een Ichi Pichi.

0: De artiest van de avond.
1: En zoals gezegd, de Cats. De Cats waren een popgroep uit Volendam. Ze bestonden van 1964 tot 1985. Zij het met enkele onderbrekingen en waren van 1968 tot 1975 een van de meest succesvolle bands van Nederland. De bezetting die bestond uit Kees Veerman, Piet Veerman, Arnold Muren, Jaap Schilder, Theo Klauwer en van 1972 tot 1975 en daarna Piet Keizer. Jan Buijs die was vanaf de oprichting de manager. Ze ontwikkelde een oorspronkelijke muziekgeluid dat de naam Palingsound meekreeg. Het kenmerkt zich door de dramatiek in de stem van Piet Veerman, de achtergrondzang van de andere leden, de composities van Arnold Muren en het studiewerk van Klaas Leijen en Wim Jongbloed. De stijl vond navolging bij vele andere Volendamse artiesten, zoals Mad Dog, Leftside, Next One en vanaf 1977 BZN. We gaan luisteren naar Be My Day en El Pasa.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: En dat zijn nog steeds de Cats. Kees Veerman was aanvankelijk de liedzanger en Piet Veerman had deze rol vanaf 1968 voor de A-kanten van de singles. De eerste nummers waren covers of werden buiten de groep geschreven. Daarna kwam steeds meer werk van eigen hand, waaronder de grote hits Lia, Why, Marion, Magical Mystery Morning, Where Have I Been Wrong, Let's Dance and There Has Been a Time. De meest verkochte single is One Way Wind. De Cats verkochten meer dan 13 miljoen geluidsdragers. 36 singles kwamen in de top 40 terecht en waren 5 op nummer 1 en 19 in de top 10. In de all-time lijst, de top 2000, zijn in de loop van de tijd 13 nummers opgenomen. We gaan luisteren naar Lia en One Way Wind.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is nog steeds de Cats. De band die trad op in binnen- en buitenland, waaronder Indonesië, Suriname en op de Antillen. Twee albums werden in de Verenigde Staten geproduceerd door L. Caps. In 1974 was er een optredenstop van ongeveer een jaar. In deze periode brachten drie bandleden soloalbums uit. Na een hervatting van het optreden viel de band in 1979 geheel uit elkaar. Vervolgens was er van 1982 tot 1985 een comeback. In 1994 was er nog een vergeefse poging hiertoe door drie bandleden zonder Piet Veerman. Kort na een eenwisseling werden de twee tribute bands opgericht en 15 jaar later nog een derde. We gaan luisteren naar Marianne en Jamaica.
0: De artiest van de avond.

0: Nou, dat was het hoor.
1: Tot de volgende keer. Hij komt er niet meer
2: achter. Hey, zegt hij dat niet eventjes? Nee. Tot de volgende keer.
0: Volgende keer.
2: Ja, oh, daar komt
1: hij.
2: Daar is
1: hij. Hij moet nog een ruzie maken.
2: Maar ja, morgenochtend hebben we in elk geval de herhaling. En ik hoop dat hij toch volgende keer weer lekker thuis bent. En daar lekker weer aan sterkt. He?
1: Dat is ook de bedoeling, hè?
2: Ja, dat vind ik ook. Nou, maar het is wel zo, vind ik.
1: Ja, natuurlijk.
2: Oost-west, thuis-best, zo zie ik het maar.
1: Nou, dat is ook zo.
2: Ja, dat vond ik ook. Ik vond het hier goed, hoor. Verder geen klagen.
1: Nee,
2: maar ik vond het ook wel weer lekker om thuis te zijn.
1: Ja, maar goed. Hey, de kets is natuurlijk een fenomeen, hè?
2: Ja, dat blijft. Ja, het zijn ook prachtige nummers, hè, die... Heerlijk meedeinsen, hè? Dus een beetje duizend, een beetje meedeinen met ze.
1: Dus ze bijna allemaal meezingen nog.
2: Ja, ja.
1: Nou, dat is zo frappant dat ik dat eigenlijk wel vreemd vind. Niet dat ik het doe, hoor, in
2: nee,
1: de studio. Hoor,
2: nee, maar goed, de tijd de kets is voorbij voor ze. Dus ja, ze zijn ook allemaal ouder, ja, ook allemaal in de 80, dus...
1: Zo is het.
2: Zo gaat dat in het leven. Hm. We willen wel jong blijven.
1: Die palingsound... Ja, die is toch wel uniek van hun, hoor. Ik vind het toch anders dan de palingsound van de bandjes die nu draaien.
2: Ja, nou, ik vind
1: die hebben niet de echte sound die hun hebben. Nee. Nou, ze hebben wel goede nummers, dat zeg ik niet.
2: Nee, toch,
1: maar die sound is anders.
2: Ja, dat... Ja, en je kan het niet vergelijken, denk ik.
1: Nee, het zijn andere nummers.
2: Andere nummers, andere mensen. En,
1: nou ja, net als
2: en hun, zij waren een van de eerste eigenlijk. Ja. Dus, moet je het ook zien.
1: Ja, met BZN erachteraan, die op zijn papier.
2: Ja.
1: Maar goed, hey, morgen zijn we weer terug, hè?
2: Ja, morgenavond hebben we ons van 8 tot 10 ons muzikale bloemetje.
1: Goed zo.
2: Met een reisje door Europa. En nou ja, ook leuke muziek weer. En ook weer een artiest vanavond.
1: Goed.
2: En verder na ons. Dit programma is ook leuk. Dan heb je het Testament uit de 60's van Jan van Eunen en Joop Veeninga.
1: Na de herhaling.
2: Ja. Maar ik heb nog één nummer voor je.
1: Ja?
2: Ik hoor hem al. Nighttime.
1: Dat is het toetje van vandaag, hè?
2: Ja.
1: Nou, mensen, voor straks. Welterusten.
2: Ja, en vanmorgen weer een beetje gezonder op.
1: Ja, hoi.

0: U luistert naar de Flevo Ziek Omroep. Het is 10:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De gegevens van tienduizenden Nederlanders die via een Franse site een campingvakantie hebben geboekt liggen op straat. De Franse campingboekingsite Secure Holiday is in februari dit jaar gehackt. Dat meldt 1 vandaag na eigen onderzoek. Het getroffen platform is een systeem waar veel campings in Europa gebruik van maken voor hun boekingen. Bij de eigenaren van beschadigde strandhuisjes in het Wijk aan Zee heerst opluchting, maar ook verdriet. Vorige week werden daar 5 huisjes volledig verwoest door een grote aangestoken brand. Gisteren is een man opgepakt voor deze brandstichting. Hij stak het vuur waarschijnlijk aan vanwege een ruzie met zijn partner. Al onderzoekt de politie nog of dat inderdaad de reden is. Dat meldt Noord-Holland Nieuws. De Amsterdamse politie heeft gisteravond een grote actie gehouden tegen mensenhandel in en rond de Wallen. Daarbij zijn meerdere mensen aangehouden. De politie voerde onder andere een actie uit op het Oude Kerksplein en op de ouderzijds Achterburgwal. Er zijn gebieden waar prostituees achter de ramen staan. Het is niet bekend hoeveel mensen zijn aangehouden. En een proef in Arnhem om mensen met probleemschulden te helpen is een groot succes. De gemeente lost in de wijk Immelo de schulden af van 40 gezinnen, waarna de bewoners intensieve begeleiding krijgen. Vanwege de goede resultaten wordt het project nu uitgebreid naar zeker nog eens 100 andere huishoudens. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we al de 25 graden aan. Vanmiddag opnieuw tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Zieke Omroep.
3: Is this train the Frankfurt special?
4: Go, go, go,
3: go. Ain't this outfit some special?
4: Go, go,
3: go, go. Well, we heard rumors from the bases.
4: Go, go, go, go.
3: Frankfurt girls got pretty

0: Zo is dat.
1: Dus hebben we geopend zoals gebruikelijk door Elvis Presley.
0: Ja.
1: Met Frankfurt Special.
0: Ja, en dat komt uit de film G.I. Blues. En het gaat natuurlijk een beetje over zijn periode dat hij in Duitsland gelegen heeft.
1: Ja, precies. Ja, dat was een leuke film trouwens.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Nou ja, trouwens, al die films die vind ik wel... ja, uiteindelijk zijn... Zijn, nou, Joop, het is toch zo?
1: Ja, nee, dat is waar. Ja, J.L.A.'s Hulk was ook een goede film.
0: Ja, maar
1: weet je,
0: uiteindelijk is dat wat hij heeft gedaan, zijn het allemaal videoclips later geworden. Hè?
1: Ja, dat is
0: die
1: waar.
0: Film, dat is eigenlijk puur en alleen maar gebaseerd op muziek. Heel veel muziek trouwens.
1: Dat is helemaal waar. Dus hij heeft ook een grote stempel gedrukt.
0: Uiteindelijk
1: die,
0: wel.
1: Op die periode.
0: Uiteindelijk wel, vooral dus. In de jaren 60 ook. Goed, ja. Muziek, maar weer verder.
1: Ja, dat laten we doen, hè.
0: We gaan met Rosemary Lane gaan we verder. En wat is de titel, Joop?
1: What is the age to fall in love? Dat is er niet.
0: Nee.
1: Die bestaat niet.
0: Bestaat zeker niet.
1: Nee, absoluut niet. Laten we maar gaan luisteren.
0: Rosemary Lane.

0: doen we dat in de jaren 60 niet. Want technologisch hadden ze gewoon zeggen van, mag ik juist vier vrouwen zijn?
1: Ja.
0: Dat doen we dan nog eens, mag ik vier meer zijn?
1: Mm-hmm.
0: Dus, maar dat is gewoon een beetje chauffeurachtig.
1: Ja, dat heb je gelijk. Ja.
0: Maar wel leuk. Aardig nummer.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Alleen de boot ging niet lang.
1: Jij wil alleen maar snel, Joop.
0: Ja, nee, ik
1: geduld,
0: denk...
1: Geduld is een hele spannende vraag.
0: En dat wel vermoeiend.
1: Heel vermoeiend. We gaan verder met Ron McAllister. Het nummer heet One Desire.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Barbara George met You Talk About Love. Ja, nou, dat kan gezellig zijn.
1: Soms wel, ja.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja, en daarvoor hadden we One Disciple on McAllister. En mocht het zo zijn dat u een tijdje niets heeft gehoord, dan kan het voorkomen dat we vergeten zijn om een knopje omhoog te drukken om te praten. Nou,
0: ja.
1: Daarvoor, want dat moeten we ook eventjes afmaken als het zo is geweest, want ik weet het niet zeker eerlijk gezegd. Maar hadden we de achtjaars met Mag ik met je varen? En dat vond jij een beetje op de Selveras lijken.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Ja, en te langzaam.
1: En te langzaam.
0: Ja, die boot die kwam niet vooruit. Ja, als het een zeilboot was geweest, was het windstil.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Dus, maar goed, maar dat maakt niet uit. Ieder zijn smaak. Dus was wel een leuk lied.
1: Ja, was zeker een heel leuk lied.
0: Zeker voor die tijd. Dus. Ja, You Talk About Love van Barbara George hebben we zojuist gedraaid.
1: Ja.
0: En dan gaan we nu naar... Ja, ik... Naar de Mounties, zeg maar.
1: Ja.
0: En ik heb iets heel opmerkelijks gelezen. Dat heb ik echt nooit geweten.
1: Oh, vertel.
0: De Mounties was een Amsterdams komisch duo. Opgericht in 1946 door Chris Houthuizen en Ab Smit. En ik snap er helemaal niks van.
1: Hm.
0: En in de jaren 70 en 80 is het eigenlijk bekend geworden. Door het duo Piet Bamberger en René van Voren.
1: Ja.
0: En zij brachten dan het volkshumor in het genre van kluchten en revue.
1: Ja. Uiteindelijk is de Mounties is ontstaan al. De naam bestond natuurlijk al door die twee eerste die je noemde.
0: Ja, precies.
1: En daarnaast zijn Piet Bamberg en René van Voren zijn met die naam verder gegaan. En die hebben daar heel veel furoren mee gemaakt in de jaren 70 en 80.
0: Dat klopt. Veel meer dan die twee daarvoor.
1: Ja, ja, ja, dat klopt.
0: Ik heb er nog nooit van gehoord. Ik heb dit ook nog nooit...
1: Nou, ik hoor het ook voor het eerst, maar ik kan me dat wel voorstellen. Want die naam was natuurlijk al bekend in de jaren 60.
0: In de plaatindustrie noemen ze dit een kaffer, hè?
1: Of plagiaat. Nee, het is een naam, hè? Dat heeft met de naam te maken.
0: Ja, dat kan ook.
1: Nou, maar maakt ook niet uit. Zijn we gewoon de naam
0: voor? Dan hou ik het vrolijker en dan is het kaffer.
1: Kaffer, oké. Okay. Nou, de mooie mannen tango van de Mounties.

0: cursus is geen zwembroek ons te klein. Om maar goed te laten zien hoe mooi we zijn.
1: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekeomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
2: Zet die plaat af.
3: Dat kan niet.
2: Waarom niet? De sleutel van de jukebox is weg.

0: Le parapluie de Cherbourg van Nana Mouskouri. Dat vertaal ik dan als de parapluie van Cherbourg.
1: Mm-hmm.
0: Ik zou niet weten wat ze ermee bedoelen, maar Nana Mouskouri is wel een heel veelzijdig talent geweest. Hè?
1: Dat is zeker. Nog,
0: daar niet van, maar ze is ook politica geweest.
1: Ja, klopt. Dat is nog steeds trouwens.
0: Ja, ja. Dat is langer doorgezet en de zangcarrière.
1: Ja, nou, dat kun je wel stellen.
0: Maar dat houdt een keer op natuurlijk. Maar het is echt een... En een heel... een hele grote persoonlijkheid, vond ik dat.
1: Nou, dat ben ik wel een beetje met je eens. Dat klopt.
0: Goed.
1: Goed. Hey, we gaan naar Peter Kraus. Die is geboren als Peter Siegfried Kraus-Necker. Hij is geboren in München, 18 maart 1939 en is een Duits-Oostenrijkse toneelspeler en zanger. Hij was bijzonder populair in de jaren 50 als zanger, acteur-zanger en vrolijke musical samen met zijn tegenspeelster, de wereldbekende Connie Froboes. Kraus is de zoon van de Oostenrijkse regisseur en cabaretier Fred Kraus-Necker en bracht zijn jeugd afwisselend door in München, Wenen en Salzburg, waar zijn vader een klein eigen theater had. Al tijdens zijn schooltijd nam hij toneel- en zanglessen. Halverwege de jaren 50 begon zijn carrière als acteur met de rol van Johnny in de film Das Fliegende Klassenzimmer uit 1954. Naar een gelijknamig boek van Erich Kästner. In 1956, een prachtig mooi jaar, nam Kraus zijn eerste single op. Een Duitsstalige versie van Little Richard's Tutti Frutti. Vanaf dat moment tot 1964 stond Kraus regelmatig in de Duitse hitlijsten. En in 1958 nam hij titels als When Teenage Dream, Hula Baby en de popular song The Popular Sugar Baby at 17 op. Zijn versie van Tiger volgt in 1959. Hier is Peter Kraus met Silver Moon.

0: Jim Reeves, He Left To Go. Dat was mijn eerste herinnering uit de jaren 60. Dan hebben we de tweede herinnering, de Silence is Golden van de Tremolo's. En dat is, dat heette oorspronkelijk Brian, de Tremolo's heette oorspronkelijk Brian Poole en de Tremolo's. En dat is een Engelse beatgroep die in 1958 werd opgericht in Dakenham in Engeland. Ze kende aanvankelijk succes in het tijdperk van de British Invasion met leadzanger Brian Poole. En scoorde 8 top 40. En scoorde
1: 8 top 40 hits.
0: Ja, moeilijk om te lezen. Nou, dan lachen, dan kan ik helemaal niet meer lezen. En het, de top 40 hits van de Britse singlelijst. Tussen 1963 en 1965 wonnen hun nummer 1 hit Do You Love Me. In 1963. En die laten we volgende week horen trouwens.
1: Oh.
0: British Invasion was een muzikale en culturele beweging midden jaren 60. En het is 64-67 geweest, waarin de Britse rock- en popband de Amerikaanse hitlijsten domineerde. We gaan luisteren naar Silence is Golden van de Tremolo's. En daarna de laatste van het eerste uur, Ritme van de Regen van Rob de Nijs.

0: Dat was natuurlijk in het kader van het geheugen van Joop Veninga. Ritme van de regen van Rob de Nijs. En de voorraden met Silence is Golden van de Tremolos. Is nu hoog tijd voor het volgende.
1: Flevo Verzoekplaat.
0: En deze is een keer aangevraagd door Henriette van Eunen. En zij kwam met het mooie idee om de voortops te gaan dragen met Reach Out. I'll be there voor iedereen die hier in het ziekenhuis ligt. En het verzorgend personeel. Hier is de voortops met Reach Out. I'll be there.
2: You know.

0: altijd prettig als je een helpende hand hebt, toch?
1: Zo is dat.
0: Reach out, ja, zeker. I'll be there. De Four Tops. Dat is een Amerikaanse muziekgroep van vier rhythm en blueszangers die succesvol was, die groep, in de jaren 60, 70 en 80 van de 20e eeuw. De formatie bestond oorspronkelijk uit Levi Stapps, dat was de leadzanger, Ronaldo Obi Benson, dat was de baszanger, Lawrence Payton en Abdul Duke Fakir. Tijdens het succesvolste gedeelte van hun carrière maakten ze deel uit van de in Detroit gevestigde platenmaatschappij Motown. En de Four Tops kennen elkaar al sinds de middelbare school. Daar was het ook dat ze met elkaar begonnen te zingen. Ze begonnen onder de naam The Four Ames. In 1956 kregen ze een contract aangeboden bij Chess Records. En om verwarring te voorkomen met de Ames Brothers, kozen ze voor een groepsnaam te wijzigen in The Four Tops.
1: Kijk, dat is mooi.
0: Compleet of compleet?
1: Helemaal compleet. Joop, dankjewel voor deze informatie. We gaan verder met het volgende.
2: Je hebt twee kampen. Aan de ene kant de Beatles. En aan de andere kant de Rolling Stones. Maar hoe het ook zij, bij de Flevo Sikkelroep draaien we ze allebei.

0: Ja, in het kader van We draaien ze allebei waren dit Daytripper van de Beatles en As Tears Go By van de Rolling Stones. En ja, we gaan gauw naar het nieuws van...
1: Ik vind het Rolling Stones lied, dat vind ik onbeschrijfelijk mooi van de Rolling Stones dat ze dit lied kunnen brengen.
0: Mm-hmm.
1: Zo rustig, zo kalm.
0: Ja, zeker.
1: Nou ja.
0: Goed, Rolling Stones en de Beatles. Op de achtergrond horen we al Kiss Me Goodbye van Petula Clark. We gaan nog niet weg, want we blijven zeker nog tot 12 uur bij u. Maar we gaan even tussenuit voor het nieuws. Tot zometeen.
1: Tot later.

0: Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje om 2 weken mee te helpen bij het bestrijden van de natuurbranden in Catalonië. Ook gaan ze daar leren van de Spaanse brandweer die al een aantal jaar voorloopt op dit gebied. Ook in Nederland worden de natuurgebieden steeds droger en is de kans op brand groter. Intussen is de natuurbrand ten zuiden van Parijs onder controle. De gegevens van tienduizenden Nederlanders die via een Franse site een campingvakantie hebben geboekt liggen op straat. De Franse campingboekingsite Secure Holiday is in februari dit jaar gehackt, dat meldt 1Vandaag na eigen onderzoek. Het getroffen platform is een systeem waar veel campings in Europa gebruik van maken voor hun boekingen. Bij de eigenaren van beschadigde strandhuisjes in Wijk aan Zee heerst opluchting, maar ook verdriet. Vorige week werden daar 5 huisjes volledig verwoest door een grote aangestoken brand. Gisteren is een man opgepakt voor deze brandstichting. Hij stak het vuur waarschijnlijk aan vanwege een ruzie met zijn partner. Al onderzoekt de politie nog of dat inderdaad de reden is. Dat meldt Noord-Holland Nieuws. En de NS ziet het aantal treinreizen in de daluren toenemen sinds de introductie van de zomerkorting. Zo'n 270.000 mensen hebben de afgelopen maand het zomerabonnement aangeschaft, waarmee ze deze zomer goedkoper kunnen reizen. Met dit abonnement, dat sinds 15 juni af te sluiten is, kunnen reizigers voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we al de 25 graden aan. Vanmiddag opnieuw tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Zieke Omroep.

0: is de Flevo Ziekenomroep.
1: Ja.
2: Ja, ja. Dat was de Flevo Ziekenomroep.
1: Ja, hartstikke mooi,
2: toch? Dit was niet de Flevo Ziekenomroep. Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
2: Ja.
1: Helemaal goed. Wat heb ik nu allemaal?
2: Twee uur gaan we nu draaien.
1: Ja, ik moet even de intro doen, hè?
2: Ja, je doet de intro.
1: Gewoon de verkeerde knopjes.
3: En je luistert naar de Flevo Ziekenomroep. En dit is het testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: Ja hoor, daar zijn we. Twee uur.
2: En we zijn begonnen met The Cats, zoals gebruikelijk, met Little Miss Mary.
1: Ja, van het album Cats as Cats Can Be.
2: Oh, nou, dat is niet. Hoppa.
1: Ik doe voor alles uit, helaas.
2: Of je vergeet het, of je doet het twee keer. Hoppa.
1: Ah, maakt het
2: niet uit, maakt het helemaal niet uit, joh. Ben je gek. Ja, we gaan het tweede uur nog even vullen met plaatjes en praatjes.
1: Ja.
2: En dan gaan we kijken wat er allemaal op ons pad ligt.
1: Ja, nou heel veel.

0: Ja, dat was Aretha Franklin met Think. En daarvoor hadden we Gloria met... nee, Them met Gloria. We gaan verder met The Foundations. En Joop, ga jij het maar even vertellen?
1: Ja, dat ga ik zeker doen. Hoe wist je nou dat ik het al gevonden had?
0: Ja, ik ga er gewoon vanuit. Jij bent zo rapido.
1: Oké. Okay. The Foundations, dat was een Britse soulband. Hun debuutsingle was Baby Now That I Found You uit 1967. En wij gaan dat draaien. Baby,

0: Nou, dat I Found You uit 1967.
1: 1967?
0: Sorry?
1: Ja, ga verder.
0: Dat was het, het bereikte in 1967 de nummer 1 hit. In het Verenigd Koninkrijk.
1: Okay.
0: En Canada zelfs.
1: Ook nog.
0: Ja, en in de Verenigde Staten waren ze de 11e. Nou, dat allemaal. Het was een van de... Ze waren een van de weinige Britse acts die succes hadden met de Motown Sound imitaties. De Foundations tekenden bij Pye Records destijds een van de vier grote Britse platenmaatschappijen een platencontract. En daar hebben ze geen windeieren mee gelegd, moet ik eerlijk uitzelfen zeggen. Het ging hartstikke goed met ze. De Foundations met Baby Now That I Found You.
1: Fijn.
0: Stoppen met zoeken, zou ik zeggen.
1: Ja. Zo is dat, we hebben het al gevonden.
0: Ja, inderdaad.
1: Komen ze.

Ja, dat was Anja met De Laatste Dans. En daarvoor hadden we Baby, Now That I Found You van de Foundations. We gaan zo verder met de Blood, Sweat and Tears met het nummer You've Made Me So Very Happy. En daarna gaan we draaien Morgen Ben Ik De Bruid van Willeke Alberti. Willeke Alberti, eigenlijk de naam Willy Albertina Verbrugge. Geboren Amsterdam, 3 februari 1945, is een Nederlands zangeres en actrice. Ze is de dochter van Karel Verbrugge, die beter bekend was als de zanger Willy Alberti. Op 11-jarige leeftijd debuteerde Alberti in een musical Duel om Barbara. Haar eerste plaatje dateert uit 1958. Zeg papi, ik wilde u vragen. Alberti zong erop een duet met haar vader in 1963. Verscheen haar eerste hit Spiegelbeeld, goed voor een gouden plaat. Dit nummer werd door Gerrit den Braber bewerkt uit De Tendre Zijn... De Tendre... Ah nee, god, wat een moeilijk woord in Frans. Dat oorspronkelijk werd gezongen door de Amerikaanse zanger George Jones als Tender Years. Johnny Hallyday had er een hit mee in Frankrijk als Te Tendre Année. Kijk, ik ken het wel. Ja. In de jaren 60 was Alberti vooral bekend als zangeres. Ze had hits als Mijn Dagboek en De Winter Was Lange. Het laatstgenoemde liedje stond 1 week op nummer 1 in juni 1964. Morgen ben ik de bruid. Uit 1965 kan autobiografisch kon worden. Maar goed, we gaan eerst naar You've Made Me So Very Happy van Blood, Sweat & Tears. En daarna Morgen ben ik de bruid.

0: Ja, zeker. Het prachtige Morgen ben ik de bruid van Willeke Alberti.
1: Dat is geloof ik 3 keer geweest, hè?
0: Is het 3 keer geweest, ja. Ja. Ja. Onder andere met Joop Oonk, met Søren Lerby.
1: Søren Lerby, ja.
0: En
1: nog eentje.
0: En nog eentje, ja. Joop Oonk. Oh nee, die had ik gezegd. Ja. John de Mol.
1: John de Mol, ja. Ja.
0: Daar is ook mee getrouwd geweest.
1: Ja, nou ja, als, weet je het nou?
0: Ja, wat wou je zeggen, Joop?
1: Ja, mensen moeten doen wat die zin in heeft.
0: Zo is dat. Dus. En daarvoor hadden we You've Made Me So Very Happy, Blood, Sweat and Tears. Het is tijd voor het volgende, Joop. Dit is dit.
1: Vind ik echt een lekker nummer.
0: Dit vind je lekker nummer?
1: Ja,
0: ja, we gaan eerst even dit doen.
2: Hoe klonk het ook alweer in Joop's muzikale herinnering?
0: Nou, zeg het maar, Joop.
1: Ja, dat is On The Road Again van Kent Heat. En dat is, ik vind het zo'n lekker nummer. Mm-hmm. Dat is wel een gevaarlijk nummer als je met de auto rijdt.
0: Want dan ga je harder rijden.
1: Ja. Je gaat echt op die muziek mee rijden. Dat moet je niet doen. En daarna hebben we Hello May Lou van Ricky Nelson.
0: Mm-hmm.
1: En dan eindigen we met My Generation van The Who.
0: Wil je dat ik daartussendoor stop? Of zeg je van, ik ga wel praten als het erna komt? Of ik ga het nu al zeggen?
1: Verras me.
0: Nou. Dan gaan we gewoon met On The Road Again van Kent Heat beginnen. Dan doen we meteen Hello Mary Lou erachteraan. En dan gaan we even stoppen en dan kan jij het verhaal vertellen over The Who.
1: Helemaal goed.
0: Ja?
1: Ja.
0: Komt-ie. On The Road Again. Van?
1: Van Kent Heat.

0: Ja, dat waren de eerste twee van Joop. On the Road Again van Kent Heat. En Hello Mary Lou van Ricky Nelson hoorden jullie net. En dan gaan we zo verder met het nummer My Generation van The Who. Maar eerst gaat Joop er iets over vertellen.
1: Ja,
0: Joop,
1: dat is een Engelse rockband uit de jaren 60 en 70. En werd opgericht in 1964 in Londen. De band groeide uit tot een van de bekendste rock'n'roll bands ter wereld. Die in de hoogtijdagen bestond uit zanger Roger Daltrey, gitarist Pete Townshend, bassist John Entwistle en drummer Keith Moon. The Who is met uitzondering van de periodes tussen 83 en 88 en 90 en 95 vrijwel continu op tournee geweest. En dat is ook heel bekend gezelschap, moet ik eerlijk uitzonderen.
0: Dat klopt.
1: Ik vond dat ook echt hartstikke goede muziek.
0: Oké. Okay.
1: En dat gaan ze nu ook weer laten horen.
0: Dat zeker weten. My Generation, jouw generatie.
1: Ja, zeker. Ja?
0: En nog even erbij te vertellen, die Pete Townshend, die is heel erg bekend als hij op het toneel stond of op de bühne stond. Dan, wat hij allemaal met zijn gitaar uitvrat, dat was niet normaal. Maar die gitaar, daar bleef niets meer van over.
1: Okay.
0: Die werd helemaal aan God geslagen.
1: Oh.
0: Maar goed, dat even terzijde. My Generation van The Who.

0: Flevo Verzoekplaat.
1: Ja, en deze was speciaal jou gevraagd, Joop. We gaan even een uitstapje maken naar 1970. En dat doen we met Michael Nesmith en de First National Band. Met het nummer Silver Moon.

0: In het kader van drie succesvolle zangers uit de jaren 60 in de Britpop scene waren dit Tom Jones met It's Not Unusual, I Could Easily Fall in Love with You van Cliff Richard and the Shadows en There Goes My Everything van Engelbert Humperdinck. En jij gaat vertellen over Cliff Richard and the Shadows.
1: Ja, zijn carrière van Cliff Richard die werd in het beginjaren geïnspireerd door de Elvis Presley. Dus hij heeft een begeleidingsgroep en dat heette eerst de Drifters. Maar omdat er in de VS al een band bestond met die naam, werd het later de Shadows. En het was tot 1969 zijn vaste begeleidingsgroep. Meer dan 260 miljoen platen gingen van hem over de toonbank. En Cliff Richard speelde onder andere ook in de films Serious George, The Young Ones, Summer Holiday en Wonderful Life. En daarna ook nog Finders Keepers. En hij heeft ook nog het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigd bij het Eurovisie Songfestival met de nummers Congratulations in 1968 en Power to All Our Friends in 1973. En daarmee haalde hij respectievelijk de tweede en de derde plaats. Ja, een goede zanger, fijne persoonlijkheid en een mooie toneelspeler.
0: Hartstikke goed.
1: Ja, toch?
0: Het volgende.
2: Is gezond. Dus wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen.
3: Eerste patiënt, hoe is uw naam? En dan begin je natuurlijk met meneer Cohen. Want meneer Cohen, die bij die dokter komt, dan zegt dokter, ik ben me geen raad. U moet me helpen. Ik ben 27 jaar getrouwd, ik heb 26 kinderen. Elk jaar krijg ik er een kind bij, wat moet ik doen? Zegt die dokter niks. Nou, dit is niet om te smullen toch. Kijk, wat doktoren, papa. Zie nou dat hele mooie meisje, dat prachtige beauty van een meisje bij die dokter komen. En ze zegt, dokter, ik ben niet lekker. En de dokter zegt, ik zal u even onderzoeken. En de dokter onderzoekt het. Toen zegt die dokter, juffrouw, het spijt me, maar het is onmogelijk voor mij om een diagnose te stellen. Zo'n geval heb ik nog nooit van mijn leven meegemaakt. U kunt een blijde verwachting zijn, maar u kunt ook verkouden wezen. Dat een meisje, tja, van wie zou ik verkouden kunnen zijn? Is dat nou niet heerlijk? Heerlijk, dan alleen maar bij die dokter, hoor je? Dat, Maar je hebt ook op een, waar zo'n rust vanuit gaat. Rust, weet je wel, rust. Dat alleen maar nadenken. Maar het hele mooie meisje wat bij die dokter komt, ze zegt, dokter, ik ben niet lekker. Zei de dokter, mag ik ze vraag stellen, rookt u veel? Zei ze, dokter, ik heb nog nooit gerookt. Gaat hij, drinkt u al veel alcohol? Zei ze, dokter, ik heb nog nooit alcohol gedronken. Gaat hij, gaat u veel met mannen uit? Zei ze, dokter, ik ben er nooit met een man uit geweest. Gaat hij, dokter, wat doet u dan wel? Zei ze, ik lieg. Mevrouw Cohen, telefoneer naar een dokter, zegt ze. Dokter, moet je eens luisteren. U hebt het al een uur geleden bij u thuis onderzocht. Zegt die dokter, ja natuurlijk mevrouw Cohen, wat is het? Zegt ze, heb ik mijn buste houden bij u laten hangen? Zegt die dokter, nou mevrouw, ik ben net met een patiënt bezig. Belt u me over een half uurtje even op, dan zal ik eens kijken of dat ding er nog is. Wat hier later, belt ze terug, zegt ze, dokter, zoekt u me niet verder. Ik heb hem al gevonden bij de tandarts.
4: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Nou, Say the Last Dance for Me van de Drifters. Ja, dan kunnen we niet meer zeggen van Varier, hè?
1: Dat, nee, dat gaat niet meer.
0: Dat gaat niet meer bij de nummer.
1: Nee. Het was wel een cha-cha-cha, hè? Of je kan er ook een Roomba op dansen.
0: Tuurlijk.
1: Ja, ik vertel het je wel even. Hoor.
0: Ja, dat is goed.
1: Hey, we gaan, het is nog maar 40 seconden, we gaan afsluiten, Joop. Ja. We hebben het weer gehad. Een 2 uur lang het testament uit de 60's. Ik hoop dat u allemaal genoten heeft van hetgeen dat wij gebracht hebben. En wat we gezegd hebben. En hopelijk snel naar huis.
0: Ja.
1: En misschien tot de volgende keer.
0: En ik sluit me er helemaal mee aan.
1: Tot straks.
0: Mazzel.
1: Nou, niet tot straks.
0: Tot
1: straks. Hebben we gehad.
0: Ja, tot volgende week.
1: Okay. Tot volgende week. Hoi, hoi.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Britse regering gaat sociale media tussen middernacht en 6 uur 's ochtends uitschakelen voor 16- en 17-jarigen. Deze avondklok voor platforms als TikTok, Instagram en YouTube moet in de lente van volgend jaar ingaan. De maatregel is een aanvulling op het al geplande verbod op sociale media voor kinderen onder de 16. De Britse technologieminister wil jongeren hiermee helpen om voldoende te slapen, zich te concentreren op school en meer tijd door te brengen met vrienden en familie. Er is zwaar weer opkomst in Centraal-Europa. Volgens Weer Online ontstaan er vanmiddag stevige buien boven de Franse en Zwitserse Alpen, die daarna als een groot onweerscomplex over het zuiden van Zwitserland en Noord-Italië trekken. Ook het oosten van Frankrijk, Oostenrijk en Zuid-Duitsland is een kans op stevige buien. Het meest heftige weer wordt verwacht in Noord-Italië en rondom het Gardameer, een gebied waar op dit moment veel vakantiegangers verblijven. Een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje om 2 weken mee te helpen bij het bestrijden van de natuurbranden in Catalonië. Ook gaan ze daar leren van de Spaanse brandweer, die al een aantal jaar voorloopt op dit gebied. Ook in Nederland worden de natuurgebieden steeds droger en is de kans op brand groter. En de NS ziet het aantal treinreizen in de daluren toenemen sinds de introductie van de zomerkorting. Zo'n 270.000 mensen hebben de afgelopen maand het zomerabonnement aangeschaft, waarmee ze deze zomer goedkoper kunnen reizen. Het weer, het wordt vanmiddag een zonnige en warme dag. Er kan wat sluierbewolking overtrekken, maar het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 29 graden in het midden. In het zuidoosten kan het 30 tot 31 graden worden. Morgen vooral in het noorden wat meer bewolking, dan ook kans op een bui. Daarna wordt het stap voor stap elke dag iets minder warm. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest de herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuve Ziekenomroep, medisch verantwoord.

dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aard Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Australië wil volgend jaar nieuwe AI-wetten invoeren. Dat heeft premier Albanese aangekondigd. Grote datacenters moeten meer stroom gaan terugleveren aan het elektriciteitsnet dan ze verbruiken. Ook komen er regels voor watergebruik, auteursrecht en de locatie van datacenters. Volgens Albanese zijn de maatregelen nodig voor de nationale veiligheid en het vertrouwen in kunstmatige intelligentie. Tijdens de extreem hete dagen eind vorige maand zijn meer tekenbeten gemeld dan ooit sinds de start van tekenradar in 2022, dat meldt het RIVM. De meeste beten werden opgelopen in het bos, gevolgd door de eigen tuin. Het RIVM verwacht ook deze warme dagen veel tekenbeten, al kan aanhoudende droogte het aantal uiteindelijk wat beperken. De Britse regering wil sociale media tussen middernacht en 6 uur 's ochtends uitschakelen voor 16- en 17-jarigen. Deze zogenaamde avondklok voor platforms als TikTok, Instagram en YouTube moet volgend jaar ingaan. De maatregel is een aanvulling op het al geplande verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. En een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje om 2 weken te helpen bij het bestrijden van natuurbranden in Catalonië. Ook gaan ze daar leren van de Spaanse brandweer die al een aantal jaar op ons voorloopt op dit gebied. Door klimaatverandering worden ook in Nederland natuurgebieden steeds droger en is de kans op brand groter. Intussen is de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs onder controle. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziek Omroep op de Flevo Gastvrije app.
3: Ladies up in here tonight. No fighting.
4: We got the refugees.
3: No fighting.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: U luistert naar de Flevoziekomroep. Het is 2:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Oekraïne zegt met drones 20 Russische schepen in de Zwarte Zee te hebben geraakt, waaronder 17 olietankers. Rusland meldt op zijn beurt aanvallen op de Oekraïnse havens Odessa en Chornomorsk. Daarbij zouden ook schepen zijn getroffen. Door Russische aanvallen kwamen volgens Oekraïne 6 mensen om het leven en raakten 10 anderen gewond. De automobilist die in maart een 4-jarig jongetje in Maastricht doodreed, had gedronken en reed minstens 100 km per uur. Dat maakte het Openbaar Ministerie bekend. Op de weg gold een maximumsnelheid van 50 km per uur. De 30-jarige verdachte blijft vastzitten. De strafzaak wordt waarschijnlijk dit najaar inhoudelijk behandeld. Australië wil volgend jaar nieuwe AI-wetten invoeren. Dat heeft premier Albanese aangekondigd. Grote datacenters moeten meer stroom gaan terugleveren aan het elektriciteitsnet dan ze verbruiken. Ook komen er regels voor watergebruik, auteursrecht en de locatie van datacenters. Volgens Albanese zijn de maatregelen nodig voor de nationale veiligheid en het vertrouwen in kunstmatige intelligentie. De Britse regering wil sociale media tussen middernacht en 6:00 ochtends uitschakelen voor 16- en 17-jarigen. Deze zogenaamde avondklok voor platforms als TikTok, Instagram en YouTube moet volgend jaar ingaan. De maatregel is een aanvulling op het al geplande verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevoziekenomroep met Easy Listening muziek.

0: je echt een auto nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

Ja, kalverliefde was het wel. Misschien zelfs min of meer een spel dat werd gespeeld. En met je hobby's werd gedeeld. Soms zat je samen in één klas of liep je door het

fluisterde je, schat. Ook ging je met haar mee naar huis en deed je huiswerk bij haar thuis. Dan zei ze, mam,

gaf ze eerder aan geen één.

gezegd, ik wil niet meer. De eerste keer doet zoiets zeer. Dan lig je huilend in je bed. Je voelt een redeloos verzet. En ook de pijn. Je denkt, zo zal het nooit meer zijn. Zo zal het zeker nooit meer zijn. Je weet, zo zal het nooit meer zijn.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een nieuwe dagopvang voor asielzoekers geopend. Volgens het Rode Kruis zijn de eerste 4 mensen inmiddels binnen. De opvang biedt plaats aan maximaal 120 mensen en heeft onder meer airconditioning, maaltijden, water en wifi. De locatie moet de situatie rond het overvolle aanmeldcentrum verbeteren. Tot en met 8 augustus tot Rainbow City. Meer dan 50 bekende gebouwen worden verlicht of versierd in regenboogkleuren. Voor de Canoparade op 1 augustus zetten NS extra en langere treinen in. Ook komt volgens het ANP op Amsterdam Centraal een speciale kleedruimte voor bezoekers. Oekraïne zegt met drones 20 Russische schepen in de Zwarte Zee te hebben geraakt, waaronder 17 olietankers. Rusland meldt op zijn beurt aanvallen op de Oekraïnse havens Odessa en Chornomorsk. Daarbij zouden ook schepen zijn getroffen. Door Russische aanvallen kwamen volgens Oekraïne 6 mensen om het leven en raakten 10 anderen gewond. Australië wil volgend jaar nieuwe AI-wetten invoeren. Dat heeft premier Albanese aangekondigd. Grote datacenters moeten meer stroom gaan terugleveren aan het elektriciteitsnet dan ze verbruiken. Ook komen er regels voor watergebruik, auteursrecht en de locatie van datacenters. Volgens Albanese zijn de maatregelen nodig voor de nationale veiligheid en het vertrouwen in kunstmatige intelligentie. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
2: Het Flevoziekenhuis levert zorg. De Flevoziekenomroep levert u muziek.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: U luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De politie heeft meerdere verdachten opgepakt in een groot internationaal onderzoek naar beleggingsfraude. De bende zou wereldwijd tienduizenden slachtoffers hebben gemaakt en meer dan 100 miljoen euro per maand hebben verdiend. In Nederland deden ongeveer 550 mensen aangifte. Ze verloren samen zo'n 25 miljoen euro. De Marokkaanse autoriteiten hebben de kritische journalist Ali Lemrabet vrijgelaten. 3 dagen na zijn arrestatie op de luchthaven van Tangier. Hij werd verdacht van het verspreiden van onjuiste informatie en smaad. Mensenrechtenorganisaties hadden op zijn vrijlating aangedrongen en spreken van een aanval op de persvrijheid. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een nieuwe dagopvang voor asielzoekers geopend. Volgens het Rode Kruis zijn de eerste 4 mensen inmiddels binnen. De opvang biedt plaats aan maximaal 120 mensen en heeft onder meer airconditioning, maaltijden, water en wifi. De locatie moet de situatie rond het overvolle aanmeldcentrum verbeteren. Oekraïne zegt met drones 20 Russische schepen in de Zwarte Zee te hebben geraakt, waaronder 17 olietankers. Rusland meldt op zijn beurt aanvallen op de Oekraïnse havens Odessa en Chornomorsk. Daarbij zouden ook schepen zijn getroffen. Door Russische aanvallen kwamen volgens Oekraïne 6 mensen om het leven en raakten 10 anderen gewond. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.

Waarom ook niet? Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go!

got shall get, them that's not shall lose. So the Bible

pop a man. But God bless the child that's got his own.

dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aard Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.

0: U luistert naar de Flevo Zieke Omroep via de Flevo Gastvrije.
1: De FC Dome op de Flevo Gastvrije app. Het is 5:00.
2: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Duitse regering trekt volgend jaar 13,3 miljard euro uit om de energiekosten voor bedrijven en huishoudens te verlagen. Het geld gaat onder meer naar lagere netwerkkosten en steun voor energieintensieve bedrijven. De Duitse industrie kampt al langer met hoge stroomprijzen die volgens bedrijven hun concurrentiepositie onder druk zetten. Brugwachter uit Alphen aan de Rijn voor een dodelijk brugongeluk bij de Juliana-sluis in Gouda. Hij wordt verdacht van dood door schuld. In januari kwam een 58-jarige automobiliste in het water terecht toen de brug openging. Ze overleed later aan haar verwondingen. De politie heeft meerdere verdachten opgepakt in een groot internationaal onderzoek naar beleggingsfraude. De bende zou wereldwijd tienduizenden slachtoffers hebben gemaakt en meer dan 100 miljoen euro per maand hebben verdiend. In Nederland deden ongeveer 550 mensen aangifte. Ze verloren samen zo'n 25 miljoen euro. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een nieuwe dagopvang voor asielzoekers geopend. Volgens het Rode Kruis zijn de eerste 4 mensen inmiddels binnen. De opvang biedt plaats aan maximaal 120 mensen en heeft onder meer airconditioning, maaltijden, water en wifi. De locatie moet de situatie rond het overvolle aanmeldcentrum verbeteren. De wind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Britse politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht Nigel Farage met de dood te hebben bedreigd. De arrestatie volgde na een bericht op sociale media waarin de dader zou hebben gedreigd de leider van Reform UK neer te schieten als hij zou winnen. De politie onderzoekt de zaak. Een 43-jarige vrouw is gisteren overleden in een flat in Tilburg. De politie heeft een 29-jarige man uit dezelfde plaats aangehouden en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Forensische rechercheurs doen nog onderzoek in het complex aan de Overloonstraat. De politie zegt dat alle scenario's nog open liggen, ook een mogelijk misdrijf. De Duitse regering trekt volgend jaar 13,3 miljard euro uit om de energiekosten voor bedrijven en huishoudens te verlagen. Het geld gaat onder meer naar lagere netwerkkosten en steun voor energieintensieve bedrijven. De Duitse industrie kampt al langer met hoge stroomprijzen die volgens bedrijven hun concurrentiepositie onder druk zetten. De politie heeft meerdere verdachten opgepakt in een groot internationaal onderzoek naar beleggingsfraude. De bende zou wereldwijd tienduizenden slachtoffers hebben gemaakt en meer dan 100 miljoen euro per maand hebben verdiend. In Nederland deden ongeveer 550 mensen aangifte. Ze verloren samen zo'n 25 miljoen euro. Neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden, aan de kust 22 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40.
3: De Flevo Ziekenomroep.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

ontbijt een beschuitje te soppen. Toen zag ik opeens een klein autootje stoppen. Het was een Peugeotje zo groot, nee iets groter. Het stond naast mijn theekopje vlak bij de boter. En ja hoor, daar ging het portiertje al open. Er kwam een klein vrouwtje naar buiten gekropen. Heel blond in bikini, een beeldig figuurtje. Ze stond op een bord en ze vroeg om een vuurtje. Ze zei, ik heet Margootje. En ik zei hallo. Ze zei, nou daar ben ik dan. En ik zei oh. Ik vroeg haar uit wat voor een plaatje ze kwam.

Ze was wel erg lief, maar ze werd aanhalig. Ze woonde mee in het bad en dat vond ik schandalig. Toen heb ik haar weggebracht in haar Peugeotje naar Madurodam en ik zei dag Margootje. Ik zette haar neer bij het Avro-gebouwtje. Ik zei nou naar huis en wees een zoet vrouwtje. Maar s'avonds deed ik de broodtrommel open. Daar zat ze weer achter de koek weggekropen. Oh, had ik er toen maar de deur uitgezet. Ze wou mee in het bad en ze wou mee in het bed. Ze werd erg ondeugend en ik schreeuwde kwaad. Jij Christine Kieler in pocketformaat.

Ik zei dat ik zoiets beslist niet meer wilde. Ze beten mijn teen en ze krijste en gilde. En toen is ze weggegaan, boos en beledigd. En daarmede was de affaire erledigd. En het laatste nieuws dat ik van haar vernam, ze zit nu in het Begijnhof van Madurodam. Ze draagt een zedig wit kapje, zo'n kleintje. Ze is nu een kuis en een deugdzaam Begijntje. Maar soms kijk ik nog wel eens achter een vaas. Ik kijk in het trommeltje met speculaas.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Het Franse parlement heeft ingestemd met een historische wet die hulp bij zelfdoding onder strikte voorwaarden mogelijk maakt. De wet is bedoeld voor volwassenen met een ongeneeslijke ziekte en ondraaglijk lijden. Voorstanders spreken van meer keuzevrijheid aan het einde van het leven. Tegenstanders vrezen druk op kwetsbare patiënten. Huisartsen voeren vanaf volgende week estafettestakingen door het hele land uit protest tegen volgens hen te lage tarieven. De acties vinden buiten kantooruren plaats, waardoor de spoedzorg overdag doorgaat. De huisartsen vinden dat de recente tariefsverhoging van de Nederlandse Zorgautoriteit onvoldoende is en vrezen dat de huisartsenzorg verder onder druk komt te staan. Een Russische man die in de VS wordt verdacht van cyberspionage werkte eerder bij antivirusbedrijf Kaspersky. Volgens Amerikaanse aanklagers was Dennis Obresko betrokken bij een Russische hackcampagne tegen westerse organisaties. Hij werkte later bij een Russisch IT-bedrijf dat volgens de VS banden heeft met de Russische overheid. De Britse politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht Nigel Farage met de dood te hebben bedreigd. De arrestatie volgde na een bericht op sociale media waarin de dader zou hebben gedreigd de leider van Reform UK neer te schieten als hij zou winnen. De politie onderzoekt de zaak. De bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden, aan de kust 22 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: Once chicken ears are a lingo show. Thought I ever gonna see my old pop, and I know you ever gonna.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: de FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Het Franse parlement heeft ingestemd met een historische wet die hulp bij zelfdoding onder strikte voorwaarden mogelijk maakt. De wet is bedoeld voor volwassenen met een ongeneeslijke ziekte en ondraaglijk lijden. Voorstanders spreken van meer keuzevrijheid aan het einde van het leven. Tegenstanders vrezen druk op kwetsbare patiënten. Huisartsen voeren vanaf volgende week estafettestakingen door het hele land uit protest tegen volgens hen te lage tarieven. De acties vinden buiten kantooruren plaats, waardoor de spoedzorg overdag doorgaat. De huisartsen vinden dat de recente tariefsverhoging van de Nederlandse Zorgautoriteit onvoldoende is en vrezen dat de huisartsenzorg verder onder druk komt te staan. Een Russische man die in de VS wordt verdacht van cyberspionage werkte eerder bij antivirusbedrijf Kaspersky. Volgens Amerikaanse aanklagers was Dennis Obresko betrokken bij een Russische hackcampagne tegen westerse organisaties. Hij werkte later bij een Russisch IT-bedrijf dat volgens de VS banden heeft met de Russische overheid. De Britse politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht Nigel Farage met de dood te hebben bedreigd. De arrestatie volgde na een bericht op sociale media waarin de dader zou hebben gedreigd de leider van Reform UK neer te schieten als hij zou winnen. De politie onderzoekt de zaak. Neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden, aan de kust 22 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrij app. Het is weer tijd voor een muzikaal bloemetje.

0: En dat muzikale bloemetje. Dat muzikale bloemetje gaan wij u geven.
1: Dat brengen wij hier naartoe.
0: Brengen we even hier naartoe.
1: Aan de studio.
0: Ja, we beginnen in elk geval met een reisje door Europa.
1: Juist.
0: Daarna hebben we de greep uit de kast.
1: Dat doen we ook.
0: Ja.
1: In de studio.
0: Ik heb weer een aantal cd's. We hebben er genoeg.
1: Flinke stapel.
0: Dan gaan we naar het tweede uur. Dan gaan we naar een half uurtje duetten.
1: Dat is ook leuk.
0: En als sluitstuk gaan we naar Elvis Presley als artiest van de avond.
1: Dan is de avond weer om, hè?
0: Maar ja, zover is het nog niet.
1: Vroeg gezegd, maar ik ben 2 uurtjes bezig, hoor.
0: Ja, het is ook wel zo. Maar het gaat ook wel snel, vind ik, hoor.
1: Ja, dat gaat het ook.
0: Maar goed, we gaan eerst met ons reisje door Europa maken.
1: Ja.
0: Een muzikaal reisje. We beginnen in Duitsland met Rex Kildo.
1: Ja, die heet heel anders eigenlijk, hè?
0: Ja.
1: De echte naam is heel anders. Ludwig Frans Hirtzentreiter.
0: Nee, Hirtreiter.
1: Oh, ze is geen echt een T-C-S.
0: Nee, nee, ze is een E-R.
1: Hirtreiter. Maar zoals veel artiesten hebben ze een artiestennaam genomen.
0: Ja, waarvoor weet ik. Ja, misschien doordat het beter klonk natuurlijk. Hè.
1: Ah, makkelijker.
0: Rechts scheelde ook klaar.
1: Ja.
0: Anders moet je Ludwig Frans Hirtreiter. Ja, dat... Nee, dat werkt niet.
1: Dat klinkt niet.
0: Hij heeft ook in... samen met Connie Froboes in een film gespeeld van Hula Hop.
1: Hij heeft in meerdere films gespeeld.
0: Ja, natuurlijk wel, maar ook met Connie. Ja, die kwam eigenlijk uit dezelfde periode zo'n beetje.
1: Ja, ja,
0: in
1: dat
0: de
1: klopt.
0: Tijd dat wij ook tieners waren.
1: Dat is lang geleden. Sorry.
0: Ja, 10, 11 jaar was ik. Dus,
1: ja.
0: Dus en die rechtskilde hing dan ook met een fotootje. Geplakt aan de muur.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Nee.
0: Ja, mijn vader zei altijd, ik hoef niet te bangen.
1: Nee, ik kan me voorstellen. Ik had dat niet hoor, ik had geen sterren aan mijn muur geplakt.
0: Nee. Hij is ook net Eurovisie ongeval geweest, hè?
1: Is hij wel?
0: Ja, dat wilde hij.
1: Dat wilde hij wel.
0: Ja.
1: Maar of dat doorgegaan is, weet ik niet. Ik dacht het niet.
0: Nee, dat geloof ik ook niet.
1: Nee
0: want Silvermanquist, die...
1: Die ging er toen naartoe, hè?
0: Ja.
1: Ja, die heeft gewonnen. Dus.
0: Maar goed, zo gaan er nog meer naar het Songfestival. En dan worden ze toch wel een beetje bekend in Europa.
1: En nou ja, hij is wel bekend geworden uiteindelijk.
0: Ja, maar dat komt ook door de film.
1: Door de films die hij maakte, ja. Dat klopt. Maar hij mag ook goed liedjes maken. Wat is een mooi liedje van hem?
0: Du bist mein Wunder.
1: Nou, daar gaan we nu naar luisteren.

0: klinkt gezellig.
1: Nou, toch stel hem heel diep, ja. Hoor. Ja, zeker.
0: Maar we gaan even reizen. We gaan naar Italië.
1: Italië.
0: Vind je dat wat?
1: Ik vind het prima.
0: Ja.
1: Vakantietijd, dus waarom niet?
0: Ja. Ja, het is hier ook warm genoeg.
1: Ja, ik las toevallig dat de postcode loterij in Almere een mooie prijs gevallen is. Zeg.
0: Ja?
1: Ja, die krijgen €10.000 10 jaar lang om op vakantie te gaan.
0: Zo.
1: Nou, dat is zijn beste prijs.
0: Ja, dat kan je wel vertellen. Nou ja. Hey,
1: dan kom jij met je kleine mapje van de hemotruips.
0: Ja, dat is toch, hè.
1: Spijtig. Maar wel een prijs. Het wel een prijs.
0: Daarom. Hey, we gaan naar Italië en daar ontmoeten we Laura Pausini.
1: Ja.
0: En die is natuurlijk heel populair in de Italiaanse en de Spaans sprekende wereld.
1: Talen, maar ook hier in Nederland, in België.
0: Ja, daar heeft ze ook veel aan.
1: Ja. En die heeft geen artiestennaam, he. Die heet er gewoon zo.
0: Nee, die heet gewoon zo, klaar.
1: Nou, oké. <okay.
0: laughs> Ja, dat is mooi hoor. En eigenlijk werd ze ontdekt in 1987, want ze nam in eigen beheer een cd of een nummer op, hoe moet je het zeggen?
1: Een album. Die tijd ook, even dat we nog plaatjes.
0: Ja,
1: misschien was het deze ook.
0: En toen werd ze ontdekt door de producer Angelo Fasquilio.
1: Juist.
0: Nou ja, en toen stond ze in 1993 op het jaarlijkse festival van Sanremo. En daar brak ze pas echt door.
1: Nou, en toen was 18 jaar.
0: Ja, was heel jong nog, hè?
1: Ja, precies. Ze is nog jong dan eigenlijk.
0: Ja, nou ja, ze zit nu rond 33 jaar in het vak, hè? Dus.
1: Precies. Moet allemaal kunnen. Maar, hey, wat gaat ze zingen? Weet je dat?
0: Buona Ferita.
1: En je weet wat dat betekent ook dan?
0: Goede waarheden.
1: Oh, oké. Okay. Nou, dan gaan we luisteren naar haar.

0: Nou, het Italiaans, hè?
1: Ja. Prachtig. Nou, dan gaan we nu naar het Franse. Ja, vind je dat goed?
0: Dat vind ik nee, eigenlijk niet.
1: Naar Frankrijk?
0: Ik ken Frans helemaal niet. Nee. Ik ken een beter Italiaans dan Frans.
1: Oh. Nou, maar, we gaan naar Frankrijk.
0: Maar er is wel een wereldster.
1: Ja. Als ik nou zeg, Chanoor Farinach Asnavourian.
0: Nou, dat Asnavourian, die moeten we goed woord brengen. Want het is Charles Aznavour.
1: Ja,
0: ook een artiestennaam. Ja,
1: ja, want dat is natuurlijk ook weer zo'n naam dat je denkt, duurt veel te lang, dat moet een beetje korter.
0: Je niet uitspreken door de microfoon.
1: Ja, ja, eigenlijk is hij van Armeense afkomst. Hè?
0: Ja, ja, dat ken ik.
1: En ook in 2008 had hij... Dat was geloof 2008, kreeg hij de, ook, had hij ook de Armeense nationaliteit.
0: Ik kreeg erbij, dus ook weer twee nationaliteiten, Frans en Armeens.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Mm-hmm. Ach ja, ja, ja, ja.
0: Maar hij begon al vroeg met acteren.
1: Ja, ik denk het wel.
0: Ja, negen jaar.
1: Negen jaar, dat vind ik wel vroeg.
0: Ja, ja, ja.
1: Lijkt onze Danny de Munk wel, hè?
0: Ja, zoiets. Nou ja, en hij heeft in zijn carrière ook overal opgetreden. De wereld over.
1: Ja.
0: Weet je, hij werd ook wel omschreven als Frank Sinatra van Frankrijk.
1: Nou, dat kan ik me best voorstellen.
0: Dat is een mooi compliment natuurlijk.
1: Ja, dat vind ik ook wel. Dat kan ook best.
0: En bijna al zijn liedjes gaan over de...
1: Liefde, denk ik.
0: Ja, de liefde.
1: Daarom.
0: Ja, ja, ja, ja. Maar hebben niet gered. 1 oktober 2018.
1: Ja.
0: Op 94-jarige leeftijd.
1: Nou, teken daarvoor.
0: Ja.
1: Dan is hij overleden. Hè?
0: Zo is het. Maar uit zijn liedjes blijven we draaien.
1: Ja, en je hoort ze nog regelmatig.
0: Ja,
1: overal.
0: Precies.
1: Dus. En wat gaan wij dan draaien? Je voudrais.
0: En dat betekent? Voor mij eventjes.
1: Ik zou willen.
0: Nou, voor hem. Jij wil het.

0: heeft wel een hele bijzondere trilling in zijn lange noten.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Echt. Ja. Dat is echt heel bijzonder. Ja.
1: Prachtig.
0: Ja, ik vind het mooi klinken.
1: Ja.
0: Hey, we gaan er niks van op, maar ik vind het mooi
1: klinken. Dat maakt niet uit. Hoe heet het? We steken het water even over. We gaan naar Groot-Brittannië.
0: Op het kleine stukje maar dan, bij het kanaal. Hè?
1: Ja, dat is een beetje zo door. Hè?
0: Of
1: ja,
0: nou,
1: je kan met
0: je
1: de trein.
0: Je kan het zwemmen.
1: Je kan de trein nemen.
0: Ja.
1: Je kan met de boot.
0: Ja. Maar je hoort niet helemaal niet meer. Vroeger hoorde je dat iemand het kanaal overspoelde.
1: Nee, dat
0: hoort
1: niet zoveel.
0: Hoort niet zoveel. Het is gewoon geworden.
1: Ja.
0: Ja, ik denk ook.
1: Nou,
0: hey, we komen dat tegen in Engeland.
1: John Newman.
0: Juist.
1: Ja, en die brak pas in 2012 door als gastartiest.
0: Ja.
1: En, want dat noemen ze een featuring artiest. Die op het nummer Feel the Love, een rudimental. Dus die helpt dan eigenlijk de hoofdartiest om dat nummer
0: bekend te maken.
1: Te maken.
0: Nou ja.
1: En dat nummer bereikt inderdaad de tweede plek in de Nederlandse top 40.
0: En de eerste plek in?
1: Ja, Groot-Brittannië.
0: Ja, dat zit er wel in dan natuurlijk. Hè. Ja, dat zit er wel in.
1: Maar pas in 2013 brengt hij dan zijn eigen solo single uit met Love Me Again.
0: Mm.
1: Nou ja, en dan heb je ook weer heel veel succes mee. Zo gaat dat.
0: Zo werkt dat helemaal.
1: Ja.
0: Maar heb ik een mooi nummer die we nu gaan draaien.
1: Ja, dat is Stand By Me.
0: Ja, sta bij me. Dat vind ik ook.
2: You've seen every sky, I don't show my skin. And you taste every word that hasn't passed my lips.

0: Ja, ook mooi.
1: Maar, ja, nou. Weet je, we gaan het water, we gaan naar Zeebrugge.
0: Ja.
1: Dat, we gaan naar België
0: dat
1: natuurlijk.
0: Dat is helemaal mooi.
1: Ja, we moeten toch weer terug.
0: Uiteindelijk wel.
1: En daar is Jacques Brel. Nou, ook ja, natuurlijk een heel bezig bijtje, hè. Want hij is zanger.
0: Ja, hij heeft heel veel gedaan.
1: Hij was zanger, componist, tekstschrijver. Ja.
0: En begon met ook gewoon radiooptredens.
1: Ja, ook nog.
0: In 1953 heb je een 78 toerenplaatje
1: ja,
0: opgenomen.
1: Die ken ik nog wel, die 78
0: ja,
1: toerenplaten.
0: Je hebt die twee platenspelers staan. 45 en 33 en 30 toerental. 78 toeren kunnen we niet eens draaien.
1: Nee, nee, dat is ook, dat zie je ook helemaal niet meer.
0: Nee.
1: Ik denk dat je toch ergens moet gaan zoeken. Ik denk dat ze nog wel te koop zijn, denk ik.
0: Ja, dat is leuk. Maar ja, we hebben zo voor dat gewone plaatjes.
1: Ja, moet je horen.
0: LP staan. Dat,
1: vroeger thuis ook alleen maar 78 toerenplaten. Pas veel later, dat wij jongen waren, dat die 33 in derde.
0: Ja, singeltjes kwamen.
1: Die singeltjes
0: ja,
1: kwamen
0: ja,
1: toen
0: ja,
1: uit.
0: Ja.
1: Ja, ja. Maar goed.
0: Maar die singeltjes hadden 44 toeren, hoor.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nee, er was 33 en derde kwam daarna weer, hè?
0: Ja, dat waren die grote langspeelplaten.
1: Ja, ja, die grote...
0: Langspeelplaten, LP's.
1: EP's,
0: LP's.
1: Nee, LP waren die 78 toeren.
0: Ja, nee.
1: Ja.
0: Nee, dan ga je 78 toeren hebben nooit geen LP genoemd.
1: Oh.
0: Nee, die tijd hebben we niet meegemaakt.
1: Oh,
0: maar goed, dan gaan we geen ruzie maken
1: nee,
0: samen. Nee,
1: doen we niet, hè?
0: Want Joe Brel, ja, die man die kon alles, hè. Die zong alle talen zo wat.
1: Ja, ja. En Frans natuurlijk, Nederlands. Frans,
0: ook dat kon hij.
1: Ja.
0: Ja, daar hebben we nu ook een leuk Nederlands liedje van hem staan.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh ja, ook, moet je ook maar naar die stem luisteren van hem.
0: Ja.
1: Dat is ook zo mooi.
0: Dat is een prachtige stem.
1: Nee. Weet je wat, we gaan luisteren naar Jacques Brel met Mijn Vlakke Land.
0: Juist.
2: Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen en witte vlakken schuin uiteenslaan op de kruinen, wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijk en duin de grijze nevel valt, wanneer bij Epp het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn, dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land de enige bergen zijn. Wanneer onder de wolken mensen dwergen zijn, wanneer de dagen gaan in domme regelmaat en bolle oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als slijsteen is, wanneer de lage lucht er vaal als keileem is, wanneer de noordwind de vlakte vieren deelt, wanneer de noordwind rond onze adem steelt, dan kraakt mijn land, mijn vlak land. Wanneer de Schelde blinkt in zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zonjapon,

0: wanneer de zuidenwind er jubelt langs de baan. Dan juicht mijn land, mijn vlak land.
1: Een aparte stem heb je toch, hè?
2: Ja, ook echt heel apart. Ja. En ook die echte Vlaamse klank zit erin. Ja, dat is mooi. Ja, is mooi. Ja.
1: Hey, we gaan toch weer terug naar Nederland, hoor.
2: Ook weer iemand met een speciale klank.
1: Ja, dat is ook zo. Guus Meeuwis.
2: Ja, mag je wel stellen.
1: Ja. Die is eigenlijk in een klooster geboren.
2: Ja. Ja. En ze is een succesje. Heb je te danken aan een romantisch weekend met zijn vriendin?
1: Oh.
2: Ja, dat liedje.
1: Heb je toen een liedje gewoon geschreven?
2: Het is een nacht.
1: Oh, dat is weer mee.
2: Nooit meer vergeten zo. Ja, dat was met zijn vriendin. Een mooie ode eigenlijk aan haar, hoor, zo dat liedje.
1: Ja, daarom.
2: Ja, dat vind ik ook prachtig.
1: En weet het, ze wilde ook wel dat Brabant, dat wordt dan ook wel het officiële volkslied.
2: Onofficieel, hè?
1: Onofficieel.
2: Want ze wilden het officieel maken. Ze hebben het voorgesteld aan de provincie, maar het is nooit. Maar ze noemen het het onofficiële volkslied van Brabant.
1: Ja,
2: nou, ik kan me dat wel voorstellen.
1: Ja, dat is, ik vind het wel een mooi nummer.
2: Het is een mooi nummer.
1: Zullen we naar Brabant dan gaan luisteren?
2: We gaan naar Brabant luisteren. Goed.

0: dan nu een greep uit de muziekkast.
1: Ja, ik heb weer een aantal cd's uit die kast getrokken. En de eerste was Oscar Harris met Song for the Children.
2: Juist.
1: En daarna Faya con Dios met What's a Woman.
2: Nou, je hebt een mooie keus gemaakt.
1: Nou, bij de cd's wezen.
2: Ja, maar die moeten toch een aantal laten kiezen hoor. Een nummertje.

0: vanavond schoof ik even een stukje op bij die kast.
1: Oh ja?
0: Ja, daar haal ik er weer een uit.
1: En dat is geworden?
0: Frank Boeijengroep. Oh. Met Zo Mooi.
1: En dan moet je even kiezen dan, ja.
0: Ja, dan moet ik er een voor kiezen. Dan denk ik bij mezelf, ach, nummer dit of nummer dat.
1: Ja, soms vraag je mij wel zo'n nummer te roepen, ja. Maar nou snap ik wat dat voor is.
0: Ja, daarom. Daar was het voor. Ik heb Paolo Conte met Un Gelato a Limon. Ik dacht, dit nummer neem ik.
1: Ja.
0: Want het is heel erg warm.
1: Ja.
0: En dan een lekkere limoenijsje.
1: Vind ik ook lekker. Ja.

0: was wel, een groot limoenlijstje, geloof ik.
1: Ja, nou, flink handje van een geeltje.
0: Oh. Nou, ze zijn best aan de prijs, vind ik tegenwoordig.
1: Ijsjes?
0: Ja.
1: Ja, zeker.
0: Maar goed, ze zijn wel lekker.
1: Ja.
0: Hé, ik heb van een cd weer gehaald. Dat was een verzamelcd. Brenda Lee.
1: Leuk.
0: Met Sweet Nothings.
1: Die gaan we draaien.
0: Ja. Ja, en Alabama met Feels So Right.
1: Oké, dat gaan we doen.
2: Aha, honey. All right.

0: donderdag wordt ons programma tussen 8 en 10 herhaald.
1: En dan lopen we al tot de klok van 9, hè? En dan hebben we het nieuws.
2: Komt het nieuws en dan komen wij weer terug met een half uurtje.
1: Maar we redden er nog één, hè? We kunnen nog
2: één. We kunnen eentje draaien voor het nieuws, ja.
1: Kan ik het vaststellen?
2: Vertel maar wat het is.
1: Jim Reeves met Have I Told You Lately That I Love You.
2: Zo is het.
1: Is het niet een mooi nummer?
2: Is een prachtig nummer.
1: Daarom,
2: had
1: Jim
2: ik,
1: Reeves.
2: Zou ik jullie zingen? Nou ja, al toe.
1: Ja.
2: Maar goed, en na het nieuws komen we wel gezellig terug met z'n tweetjes.
1: Ja,
2: gaan
1: tot
2: we
1: zo.
2: Doen. Tot zo.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Het Belgische Openbaar Ministerie onderzoekt een lek met de giftige stof waterstoffluoride in de Waaslandhaven bij Antwerpen. Door de vrijgekomen dampen werden ruim 150 havenmedewerkers onwel. 25 mensen belanden in het ziekenhuis, twee van hen liggen daar nog steeds. Het lek ontstond vermoedelijk tijdens laad- en loswerkzaamheden. Bij een brand in Nieuwegein zijn drie woningen in vlammen opgegaan. De brand ontstond buiten en sloeg via de houten gevels over naar twee naastgelegen huizen. 9 woningen zijn ontruimd. Bewoners van 7 huizen kunnen voorlopig niet terug en worden opgevangen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Het Franse parlement heeft ingestemd met een historische wet die hulp bij zelfdoding onder strikte voorwaarden mogelijk maakt. De wet is bedoeld voor volwassenen met een ongeneeslijke ziekte en ondraaglijk lijden. Voorstanders spreken van meer keuzevrijheid aan het einde van het leven. Tegenstanders vrezen druk op kwetsbare patiënten. Spionage werkte eerder bij antivirusbedrijf Kaspersky. Volgens Amerikaanse aanklagers was Denis Obresko betrokken bij een Russische hackcampagne tegen westerse organisaties. Hij werkte later bij een Russisch IT-bedrijf dat volgens de VS banden heeft met de Russische overheid. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden, aan de kust 22 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep met een muzikaal bloemetje. En dan nu een half uurtje duetten.
3: En inderdaad, welkom bij ons tweede uurtje van het muzikale bloemetje. Mijn naam is Truus.
4: En ik ben Jan.
3: Ja, Jan, je hebt weer heel veel duetten opgezocht voor me.
4: Ja.
3: Of samen lang. Natuurlijk,
4: ja,
3: hè.
4: Ik doe dat in samenspraak.
3: Ja, natuurlijk.
4: Hè,
3: ja, dan denk ik, die is leuk en die is leuk. Zo
4: en dan
3: gaat
4: denk
3: het.
4: Ik, die vind ik nog leuker en vind ik die nog leuker.
3: Ja, maar we hebben het samen zoveel, dus het is wel goed.
4: Nou, we beginnen met Miss Montreal en Stef Bos. Laat me.
3: Oh. En daarna Joe Cocker met Jennifer Warnes met Up Where We Belong.
4: Just.
5: Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land van ander licht. Loop altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. En ik ken de kroegen en de kathedraal. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak in evenwicht.

0: heb het altijd zo gedaan.
1: Ik zal mijn vrienden niet vergeten.

Nou, van schamel en van duur. Er is geen stuiver die ik spaarde. Ik leef gewoon van uur tot uur.

0: Dat waren de eerste twee.
1: Ja, nou, dan gaan we naar de volgende twee.
0: Met 2x2.
1: Ja, dus 4. Ja. Heb ik op school geleerd.
0: Ja, heel goed. Ja, ja. Lang geleden zeker.
1: Ja, heel lang.
0: Is nog niet veranderd dan?
1: Nee, niks veranderd.
0: Oké. Okay.
1: We gaan naar Reba McEntire.
0: Juist.
1: En Faith Hill met Sleeping with the Telephone.
0: Oh, slopen met de telefoon. Dat is een jong stel zeker?
1: Slapen met de telefoon.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja. Ze hebben allemaal die jonge telefoons. Hè? Ik heb naar René Kast en Erika Kast met Naar jou.
1: Nou, die ken ik niet. Nou, ik ben benieuwd.

0: Nou, wat vond je ervan?
1: Ik vond het wel een leuk liedje.
0: Ja, hè?
1: Ja, dat is af. Dus, ja.
0: De volgende twee, Dolly Parton en Kenny Rogers. Maar Dolly Parton heeft net zoveel samengezongen. Ja, zoveel duetten van.
1: Heel veel.
0: Ja, maar ik heb deze uitgekozen. Island in the Stream.
1: Ja, en daarna de Common Art met Sarah.

0: We hebben nog één te gaan. Tot zijn we aan de artiest van de avond toe.
1: Ja, en welke wordt dat? Claudia de Breij?
0: Ja, prima.
1: Met Santa Lorena. Met de krul. From Ipanema.
0: Helemaal goed.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is Elvis Presley. Geboren op 8 januari 1935. Midden in de grote depressie wordt het arme arbeidersgezin Presley in Tupelo in de staat Mississippi een jongetje dus geboren. Zijn ouders Gladys Smith en Vernon Presley noemen hem Elvis Aaron. Tweelingbroer Jesse Garon komt levenloos ter wereld. Wat zijn ouders toen nog niet konden voorzien was dat Elvis later uit zou groeien tot een van de meest invloedrijke artiesten ooit. Al vroeg kwam de kleine Presley in aanraking met de muziek, voornamelijk gospel. In 1948 verhuisde de familie naar Memphis. In 1953 wordt Elvis vrachtwagenchauffeur. En zo belandt hij bij Memphis Recording Service, een zustermaatschappij van Sun Records Company, waar je voor een prikje een plaatje kon maken. Hij neemt er twee nummers op die bij Sam Phillips belanden. Samen met gitarist Scotty Moore en bassist Bill Black neemt Elvis in de zomer van 1954 een aantal nummers op. Niemand is echt enthousiast, maar wanneer tijdens een koffiepauze de drie gaan jammen, ontstaat een nieuwe muziekgenre, rockabilly. Met hen neemt Elvis zijn eerste single That's Alright Mama van de artiest Arthur Currer-Dub op. Dit nummer groeit uit tot een regionale hit. In totaal neemt Elvis voor het Sun label 5 singles op. We gaan luisteren naar That's Alright, Blue Suede Shoes en It's Now or Never.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is nog steeds Elvis Presley. In het zuiden van de Verenigde Staten werd Elvis al snel populair. En samen met Moore en Black treden ze op onder de naam Elvis Presley en de Blue Moon Boys. Tijdens een van die optredens ontmoet Elvis kolonel Tom Parker, het pseudoniem voor de oorspronkelijke Nederlander Andries van Kuik. Hij wordt Elvis manager en vindt voor zijn pupil een nieuwe platenfirma, RCA Victor. RCA had reeds de enorme mogelijkheden van Presley ontdekt en betaalde Sun $35.000 voor de overname van zijn contract. Voor die tijd een enorm som geld. De eerste plaat die Elvis in 1956 voor RCA opneemt is Heartbreak Hotel, met als B-kant het nummer I Was The One. Dit wordt een gigantische hit, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. In minder dan 2 weken worden er in de Verenigde Staten meer dan 1 miljoen van verkocht en hiermee heeft Elvis zijn eerste gouden plaat binnen. In 1956 begint ook de filmcarrière van Elvis. In augustus beginnen de opnames van zijn eerste film, Love Me Tender. Met het door hem opgebouwde fortuin koopt Elvis in 1957 het landgoed Graceland om er met zijn ouders en zijn grootmoeder in te gaan wonen. We gaan luisteren naar Heartbreak Hotel, I Was The One en Love Me Tender.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: In het licht van de opkomst van de Beatles verbleekte Elvis Presley tot de uit de tijdse entertainer. Toch kon hij nog kracht en emotie in klassiekers nummer leggen. Twee nummers geschreven door country-gitarist Jerry Reed, Guitarman en U.S. Mail brachten een enorme comeback voor Elvis in 1968. Dat jaar zocht kolonel Parker NBC-TV om een kerstspecial te maken rond Elvis, waarin deze een selectie van religieuze songs zou brengen. Maar de producenten weigerden ten voordele van een uur durende special in, waarin Elvis zijn beste rock'n'roll zou brengen. Dit was voor Elvis Presley een enorme uitdaging die hij met beide handen aannam. De special werd op 3 december 1968 uitgezonden en is intussen een legendarisch geworden. In 1969 kwam The Cherub en A Change of Habit. Zeker zo belangrijk was dat Elvis terugkwam als een live artiest in Las Vegas met een sterke backinggroep. Wat er zo goed uitzag in 1969 verviel al snel in een weinig kwalitatieve routine. Daarbovenop kwam het druggebruik, versterkt door zijn onreële levensstijl in zijn fantasiehuis Graceland. Zijn echtscheiding in 1973 bracht meer verval en een alarmerende neiging tot gewichtstoename. Opmerkelijk was dat hij er ondanks hevig zweten en afzien er nog steeds in slaagde live optredens te verzorgen. Op 26 juni 1977 geeft Elvis zijn laatste concert in Indianapolis. Hij zakte echter regelmatig ineen op verschillende podia om tenslotte op 16 augustus 1977 te sterven. Als officiële oorzaak werd een hartaanval opgegeven, ongetwijfeld veroorzaakt door een langdurig gebruik van slaapmiddelen. In de weken volgende op zijn overlijden steeg zijn platenverkoop tot grote hoogte en Way Down werd nummer 1 in Engeland. Na zijn dood blijft de belangstelling voor Elvis onverminderd voortbestaan. Graceland wordt het bedevaartsoord voor Elvis-fans dat in 1982 door Priscilla voor het publiek wordt geopend. Jaarlijks bezoeken honderden duizenden fans en belangstellenden het landgoed waar hij 20 jaar woonde en waar hij ook ligt begraven. We gaan luisteren naar Guitarman en Such a Night.
0: De artiest van de avond.

0: Nou, dat was het hoor. Tot de volgende keer.
1: En dan hoop ik dat u lekker weer thuis bent. Maar morgenochtend van 8 tot 10 kunt u naar de herhaling van ons luisteren. En dan de herhaling van de Wacht op de Dokter. En 's middags van 2 tot 4 de herhaling van Fred's Music Mix. En,
2: oh, maar dat vind ik wel genoeg herhaling hoor.
1: Ja, nou, daar heb ik nog een live voor je.
2: Oh, vertel.
1: 's avonds van 8 tot 10. De muzikale vaart met Peter Bakker en Jan van Eunen.
2: Oh, gelukkig.
1: Dus er is nog wat te doen.
2: Er is nog wat live, ja. Maar goed, het is wel wat om te luisteren natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk. En verder eigenlijk tussendoor non-stop muziek, hè, waar u heerlijk naar kan luisteren.
2: Ik moet er even bij zeggen, die Fritz Music Mix, die hebben een gast in de uitzending, hè?
1: Ja.
2: Ja, best interessant om eens even naar te luisteren.
1: Ja, goed, doen we.
2: Oké. Dat heb je al gedaan.
1: Jawel, maar ik was het weer vergeten om dat te vertellen. Maar goed.
2: Oké.
1: Jo.
2: Goed, was de moeite waard. Verder. We gaan afscheid nemen, hè?
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, we hebben er nog één, hè?
2: Ja.
1: Mag ik die vast vertellen?
2: Ja, vertel jij die maar vast.
1: When my blue moon turns to gold.
2: Wanneer je blauwe maan draait.
1: Verandert, hè? In gouden maan.
2: Ja. Nou ja, dat vind ik wel een mooi eind eigenlijk.
1: Ja, ik ook. Hè. Van onze Elvis Presley.
2: Goed,
1: ja.
2: Wij hebben het met veel plezier gedaan. Hè?
1: Ja.
2: Goed, mijn naam is Jan.
1: Mijn naam is Truus.
2: En wij wensen u voor straks.
1: Tot rusten.
2: En voor morgen.
1: Weer een beetje gezonder op.
2: Dan ga ik nu nog even starten met Elvis Presley.
1: When my blue moon turns to cold again.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. 30 jaar na de Herculesramp op vliegbasis Eindhoven, waarbij 34 van de 41 inzittenden omkwamen, bieden de gemeente en Defensie excuus aan voor de onduidelijkheid nadien. Burgemeester Dijsselbloem opende de herdenking, gevolgd door toespraken van nabestaanden en bloemleggingen. Om 6:03, het crashtijdstip in 1996, vloog een Belgisch vliegtuig over. Het aandeel SpaceX zakte woensdag naar het laagste niveau sinds de beursgang van vorige maand, met een daling van 2% tot iets meer dan $133. Daarmee zakte de koers onder de introductieprijs van $135. Na een historische beursgang op 12 juni steeg het aandeel eerst bijna 50% voordat een kwart van die winst weer verdampte. Oekraïnse dronecommandant Robert Brovdy meldde woensdag op Telegram dat het leger 20 keer raakschoot op de Russische schaduwvloot in de Zwarte Zee. Eerder viel het dronetroep al bijna 100 schepen aan in de zee van Azov. Brovdy stelde dat Moskou zou vallen en dat de Krim herbouwd wordt. Het Kremlin reageerde nog niet op deze gemelde verliezen. Het Belgische Openbaar Ministerie onderzoekt een lek met de giftige stof waterstoffluoride in de Waaslandhaven bij Antwerpen. Door de vrijgekomen dampen werden ruim 150 havenmedewerkers onwel. 25 mensen belanden in het ziekenhuis. Twee van hen liggen daar nog steeds. Het lek ontstond vermoedelijk tijdens laad- en loswerkzaamheden. En dan het weer. Vanavond blijft het droog, terwijl wolkenvelden uit het noorden over grote delen van het land trekken. De matige, soms vrij krachtige noordoostenwind zorgt voor een lagere gevoelstemperatuur. Op de meeste plaatsen wordt het zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. In het Japanse Shichikushi teistert al 2 weken een Aziatische zwarte beer de stad met inbraken gericht op voorraad en koelkasten. In 2 weken tijd sloeg het dier 14 keer toe op 5 verschillende plekken. Dat meldt The Guardian. Zo brak de beer maandagavond in bij een 87-jarige man en plunderde diens koelkast. Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. Iraans parlementsvoorzitter Ghalibaf stelt dat Iran zich niet meer aan het memorandum hoeft te houden nu de VS dat ook niet doet en geeft de strijdkrachten alle ruimte om op te treden tegen wat hij vijandige agressie noemt. Een week eerder verklaarde Trump het akkoord voorbij, waarna beide landen elkaar weer aan gingen vallen. En dan het weer. Vanavond blijft het droog, terwijl wolkenvelden uit het noorden over grote delen van het land trekken. De matige, soms vrij krachtige noordoostenwind zorgt voor een lagere gevoelstemperatuur. Op de meeste plaatsen wordt het zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: U luistert naar de Flevoziekenomroep met Easy Listening muziek.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: kogelvrij.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. In het Japanse Shichibukai teistert al 2 weken een Aziatische zwarte beer de stad met inbraken gericht op voorraad en koelkasten. In 2 weken tijd sloeg het dier 14 keer toe op 5 verschillende plekken. Dat meldt The Guardian. Zo brak de beer maandagavond in bij een 87-jarige man en plunderde diens koelkast. Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. Iraans parlementsvoorzitter Ghalibaf stelt dat Iran zich niet meer aan het memorandum hoeft te houden nu de VS dat ook niet doet en geeft de strijdkrachten alle ruimte om op te treden tegen wat hij vijandige agressie noemt. Een week eerder verklaarde Trump het akkoord voorbij, waarna beide landen elkaar weer aan gingen vallen. En dan het weer. Vanavond blijft het droog, terwijl wolkenvelden uit het noorden over grote delen van het land trekken. De matige, soms vrij krachtige noordoostenwind zorgt voor een lagere gevoelstemperatuur. Op de meeste plaatsen wordt het zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aard Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.fleuzieke omroep.nl.

U luistert naar de Flevo Chic.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek naar eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïense volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij 1 omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. In het Japanse Shichikushi teistert al 2 weken een Aziatische zwarte beer de stad met inbraken gericht op voorraad en koelkasten. In 2 weken tijd sloeg het dier 14 keer toe op 5 verschillende plekken. Dat meldt The Guardian. Zo brak de beer maandagavond in bij een 87-jarige man en plunderde diens koelkast. Burgemeester Marcus van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind. En tot zover het nieuws.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster. Een beschermde vlam

0: geluk kapot.
1: Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aard Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40.
3: De Flevo Ziekenomroep.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: U luistert naar de Flevoziekomroep. Het is 2:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek naar eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïense volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. In het Japanse Shichikushi teistert al 2 weken een Aziatische zwarte beer de stad met inbraken gericht op voorraad en koelkasten. In 2 weken tijd sloeg het dier 14 keer toe op 5 verschillende plekken. Dat meldt The Guardian. Zo brak de beer maandagavond in bij een 87-jarige man en plunderde diens koelkast. Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noord.